gooi je hele lijf vooruit. En dan weer achteruit. In, uit. Schudden voor gebruik. Doe de hokie-pokie en draai maar in het rond. Stamp maar op de grond.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: 106 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.

0: anymore.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7:00 krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit.

0: Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïnse krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

de vuile Martha vloepen en smelten bolle koepen is lekker wandelen op de Kaiserlaan of anders langs de kooi

Er boet op het geld van verre, dat donk ik toch zo gere, dan zee dat het Antwerpen lekker schilderaar. Stad van den Borentouren, waar dek ik zijn gebouwen, de schoenste van heel het land, dat zij de gaar. Op de grond.

0: Dit is Radio A.N. Hunze Hollandse Mix. Gezellige muziek van eigen bodem.
1: Ik zit in de kroeg en jij ligt in ons bed. Dus proost ik met mijn eigen

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Hunebedden.
1: 12 Hunebedden.
0: Eén geluid. Dit is Radio Aa&Hunze.
1: Radio Aa&Hunze.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese

0: De asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: 12 hunnebedden, 1 geluid.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief.

Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Lief.

Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: Dat is niet meer normaal, dit.
1: Vond je dit een leuk filmpje? Je bent helaas niet de enige, dus wees er snel bij en score nu een abonnement op dit kanaal. Zolang de voorraad strekt. Dat is best wel lang. Klik hier.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Twente, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: 30 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is.

0: het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: 1973 was dit Rob de Nijs. En dat met Jan Klaassen, de trompetter.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goede morgen. Het is dinsdag de 4 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Bukkers in ons terugblik op de Drentse Duizend.

0: formatie G-Race met onder andere Peter de Wijn in de geledingen. Die man die later nog liedjes geeft voor bijvoorbeeld Koos Albers en Gerard Joling.
1: De Drentse Tour
2: bij Radio Drenthe.
0: Manhattan was dat. Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezens. En die staat de hele week in het teken van de laatste week van de bouwvak. Tenminste, ja, het is niet officieel meer, maar eigenlijk onofficieel nog wel steeds de bouwvak natuurlijk. En daarom liedjes over huis, over thuis, de huisgang en dat soort zaken meer. En vandaag doen we dat samen met de Bukkers. Dan kom ik thuis. In 2024 op nummer 344 in de lijst. En eind vorig jaar stonden ze met deze op 301.

eveneens de hits van de Golden Earring, The Sound of the Screaming Day. Straks hoor je Douwe Bob samen met Mo en nog even blijven. Maar eerst even het feestelijke nummer van BZN. Luister naar die Old Callahan.

0: 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten.

0: zachtfruit.nl.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
4: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Het is zo goed als 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. De politie heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 verdachten van explosies in Assen. De politie hoopt er met het vrijgeven van die beelden achter te komen wie de verdachten zijn en wat de mogelijke link is tussen de explosies die afgelopen anderhalve week op 2 adressen plaatsvonden in Assen. 4 akkerbranden woedden gisteren in Drenthe. Gisteravond was de brand net buiten Assen. En eerder op de dag waren ook al branden in Ursingen, Bijlen en Aalden. En volleybalster Nova Maring uit Assen vertrekt naar Atlanta. Ze gaat daar spelen in de Amerikaanse League One volleybal. Dat is de grootste commerciële competitie van Amerika. Dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in de app. En voor het weer is hier Greta Spannenburg.
6: Bewolking vanuit de nacht trekt in de loop van de ochtend weg. En dan is het meerdere uren achtereen zonnig of vrij zonnig. Er staat weinig wind, het is broeierig en uiteindelijk tropisch warm, met vanmiddag maximumtemperaturen van zo'n 32 graden. Nou, tegen en in de avond arriveren er wat nieuwe wolkenvelden. En vanavond passeren enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windvlagen.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: kans op een hagelbui, maar snowen in augustus, dat zit er vandaag niet in.
1: De schatkist van Nederland.
0: Pooms was dat van Arjan Blatt. Het is tijd voor ons blik in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En dat doen we de hele week in het teken van komende donderdag. Want dan is het namelijk Meppeldag, Mokumdag. Oftewel, heel Meppel is dan een beetje toch Amsterdam. En daarom ook plaatjes die alles met Amsterdam te maken hebben. Nou, wat te denken van deze Agda de Munnik en de stad Amsterdam.

50 jaar geleden een hit voor Pussycat, dat met Mississippi. Straks hoor je nog een ode aan de stad Amsterdam. In dit geval van Tol Hansen met Big City. Maar eerst Cheerio van Justin de Wild.

0: Joerse Brand.
1: Iets andere ode aan de hoofdstad dan die van Achter de Muren natuurlijk. Deze big city van Tol Hansen. Daarmee zijn we het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe met de leukste nederpop. Tot slot een van de drie hits van Circus Custus. Dit is Ver

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller.

0: en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheek.

0: Duitse sfeer. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: 1983 was het Irene Cara en Fame. Vriendje op tombola. Het was ik een jaar of 18, dus ik ben echt in die periode opgegroeid. Toen was jij denk ik nog een... 1983, was jij er dan?
1: Nee, toen was ik nog een klein zwemmertje.
0: Dan sprong je nog met je vader over de sloot, zeg dan altijd, hè? Ja, ja, goed zo. Roem, goedemorgen trouwens.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Op deze dinsdag de 4e, na een vieze plaknacht.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het weer, daar kun je een beetje goed mee omgaan. En de boel overdag dicht houden. S'avonds zet ik dan een ventilatortje even aan en de boel tegen mag ropen.
1: Oh ja.
0: Maar s'nachts, dan lig je daar en...
1: Ja, ben je dan niet het type mens die ook s'nachts de ventilator aanlaat? Of kun je er dan niet van slapen?
0: Daar kan ik niet slapen. Dat is net met een airco s'nachts ook. De gezoom of zo, dat moet ik niet hebben.
1: Nee.
0: Dus het enige zoom wat ik hoor is een keer vliegen en dan sla ik een keer en is dat de einde oefening.
1: Ja, of een mugje, hè? Oh, dat is ook zo van...
0: Och.
1: Heel vervelend.
0: Echt, nou ja, ik heb er vannacht weer een paar om zeep geholpen. Dus dat geeft dan wel weer een goed gevoel. En vanavond kijken wat er dan weer is. Hey, we gaan ons spel spelen. En uiteindelijk ook met een hele mooie vraag. Dit is best wel een lastige volgens mij.
1: Ja, je moet het maar net weten. Hè?
0: Ja, het is wel op te zoeken uiteindelijk. Maar wil jij hem stellen?
1: Ik ga de vraag zeker stellen. Gedoe in Groningen over een muurschildering van een Drents kunstenaarscollectief. Maar wat is de naam van dat collectief?
0: Het was inderdaad het nieuws geweest. En ik kan me ook nog wel die muurschildering voor de geest halen. Maar hoe heet die groep? Kom maar door op 0592 33 11 88. Telefoontje of een appje, mag allebei. Dit is Ella Langley, Radio Drenthe en Choosing Texas.

0: is Clearwater Revival.
1: Vriendje op tombola.
0: And have you ever seen the rain? Ida, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je de regen gezien of gehoord vannacht?
2: Nee, ik heb niks gezien of gehoord. Nee,
0: ik ben er wakker van. Ik ben
2: droog gebleven.
0: Ja. Nou, ja. Jij woont in Assen volgens mij, hè? Ik weet niet of het niet geregend had, maar... Ja.
2: Nee.
0: Nou, ik was in de... Ik woon dan in Wijster en daar... Nou, ik had een redelijke bui, maar volgens mij bij het Emmense nog iets meer, denk ik. Dus.
2: Ja, maar volgens mij hier niks.
0: Nee. Kunnen we wel een beetje gebruiken volgens mij, of niet?
2: Eigenlijk wel, ja. Het zou wel goed zijn voor de tuin.
0: Ja, klopt. Heb je ook gras of wat er van over is?
2: Ik heb kunstgras.
0: Kunstgras. Oh, kijk, dat is handig. Die hoef je niet te sproeien.
2: Nee, precies.
0: Oh,
2: precies.
0: Dat is ideaal, ja.
2: Ja.
0: Oh, dus, ja, als je een heel groot stuk hebt, dan denk ik, zonder maar zo'n klein stukje hebt, dan is dat ideaal.
2: Ja, toch? Een klein stukje. Beter dan tegels in de achtertuin.
0: Heel goed, ja. En ja. Sowieso voor de afvoer van het water, hè?
2: Klopt, ja. En het lijkt ook wat gezelliger.
0: Ja, is ook zo.
2: Ja, zeker.
0: Hey, wat doe je overdag? Lekker niks nu met het weer? Of?
2: Lekker niks nu met het weer. Genieten van het mooie weer. Straks alweer binnen vanmiddag. Maar zitten nu lekker in de schaduw koffie te drinken.
0: Maar nu is het nog lekker. Het is nog goed te doen volgens mij, toch?
2: Nu wel, ja, precies.
0: Ja,
2: precies.
0: Graad of 3, 24 ongeveer. Maar straks die 32, dat is niet zo leuk meer.
2: Nee, dan blijven we binnen, hoor.
0: Ja, klopt inderdaad.
2: We hebben gisteren nog wel gefietst, maar vandaag blijven we maar binnen.
0: Heel verstandig, denk ik. Ja. Nou, ik hoor bijvoorbeeld ook in Groningen hebben ze dan volgens mij die wandelvierdaagse. Die hebben ze de langste afstand ook een stuk ingekort. Dus
2: vanwege
0: de
2: weer.
0: Nee, alsjeblieft. Hey, maar we zijn er wel gezellig aan het kletsen. Maar uiteindelijk staat er nog een vraag open. In verband met ons Tientje of Tombola spel. En dat ging over gedoe in Groningen. Over muurschildering van een Drents kunstenaar collectief. En wat is de naam van het collectief, Ida?
2: Volgens mij is dat Toyoten.
0: Ja, Toyisten.
2: Toyisten, ja.
0: Ja, Toyo, ja. In de app zei je het goed, hoor. Dus,
2: ja.
0: Je hebt trouwens vanochtend ook, zag ik al Jurgen Locadio ook al goed beantwoord.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Je denkt, nou, ga toch nog een keer weer proberen.
2: Ik vind het leuk om mee te doen.
0: Nou, hartstikke mooi. En je hebt de 10 euro gewonnen, dus de kassa die rinkelt in dit geval.
2: Ja, precies. Okay. Precies. Maar ik ga toch maar voor de tombola.
0: Ah, gelukkig maar weer.
2: Ja, zeker.
0: Ruben is ook weer gelukkig.
3: Ja, dat is fijn.
2: Nou,
3: ja. Dat houdt me in beweging.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Ja.
3: Op zoek naar een muntje.
0: Het muntje, dat zou wel handig zijn.
3: Al leger en leger, hoor. Dat is, hij moet die hoofdprijs
0: toch
3: een
0: keer. Hij gaat
3: ook
0: redelijk goed, de tombola. Want het is ook wel eens van die jaren. Dan moet je echt een paar keer goed rammelen aan dat ding.
3: Ja, nee, hij doet het nog goed.
2: Hij doet het goed, hè? Ja.
3: Hij is goed gesmeerd, denk ik.
0: Marita, die heeft hem wel een keer bijna op een kop gehad, dus...
3: Goed smeren, sowieso belangrijk in deze dagen.
0: Absoluut.
3: En ik haal daar een groen met blauw balletje uit.
0: Opzakee.
3: Oh, nou, dit is leuk zeg. Een dinerbon heb je gewonnen.
0: Opzakee.
2: Het komt helemaal goed uit. Lekker. Ja.
3: Dan mag je voor naar Zuidlaren. De details die spreken we nog wel even met je door. Maar je kunt er in ieder geval lekker uit eten.
0: Och.
2: Heerlijk. Nou.
0: Wat vind je het allerlekkerste om te eten, Ida?
2: Nou, maar mij is niet zo heel veel aan.
0: Nee, gewoon een bak sla is ook altijd goed, hè?
2: Ja, hoor. Ja, goed.
0: Mooi zo.
2: Ja, maakt niet zoveel uit, nee.
0: Hé, van harte gefeliciteerd. Blijf even hangen.
2: Nou,
0: dan gaan we de gegevens noteren. En hele fijne dag en lekker rustig aan doen vandaag, hè?
2: Doei, en bedankt, hè.
0: Yo, doeg.
2: Doei.

uit 1999. Shania Twain en dat met Man, I Feel Like a Woman. Shania, moet ik zeggen. Dit zijn de Beach Boys.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
4: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen.

0: erkende A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op Wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Het is zo goed als half elf. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. De politie heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 explosies in Assen. Op die beelden zijn ook verdachten te zien. In alle gevallen gaat het om een slanke man in donkere kleding met gezichtsbedekking. Het is onduidelijk of het om één dezelfde of meerdere verdachten gaat. Met het vrijgeven van de beelden hoopt de politie erachter te komen wie die man of mannen zijn en wat de mogelijke link is tussen die explosies. In anderhalve week tijd vonden in totaal 5 explosies plaats aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Een grote akkerbrand gisteravond in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aan gemaaid stro stond in brand. Na een half uur had de brandweer de brand onder controle. Die brand in de buurt van Assen was de 4e akkerbrand in een dagtijd. Gistermiddag vatten akkers in Ursingen, Bijlen en Aalden ook al vlam. En straks om 11:45 belt Anouk met de veiligheidsregio Drenthe over hoe dit soort branden ontstaan. En de bioscoop in Hoogeveen heeft een nieuwe exploitant. Luxor Cinemas wordt de nieuwe beheerder. In januari werd bekend dat de huidige exploitant, VU is dat, uit Hoogeveen vertrekt. Vanaf 23 augustus is de bioscoop tijdelijk gesloten en wordt het omgebouwd. Vanaf half september gaat de nieuwe bioscoop dan weer open. Tot zover het nieuws. Meer vind je op onze website en in de gratis app.
2: Dankjewel, Ruben. Greta Spannenburg dan met het weer.
4: Bewolking vanuit de nacht trekt in de loop van de ochtend weg. En dan is het meerdere uren achtereen zonnig of vrij zonnig. Er staat weinig wind, het is broeierig en uiteindelijk tropisch warm, met vanmiddag maximum temperaturen van zo'n 32 graden. Nou, tegen en in de avond arriveren er wat nieuwe wolkenvelden. En vanavond passeren enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windvlagen.
5: De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Bob Marley en de Welen, zo vooruit Drenthe. En dat met de Stir It Up.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is over half elf. Ellie is vandaag voor ons op Chuck. En aan de beelden zien, Ellie, zou je op een plek waar het vandaag goed toeven is. En dat is een boom.
3: Ja, dat is goedemorgen. Ja, daar helemaal aan. We staan hier heerlijk onder de boom op de Brink in Runa. Gert Boverhoff bij me, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Nelly.
3: Gert, vorig jaar ben ik hier West en toen was, zag het programma wat ze in Runa organiseerde er heel aan uit.
4: Ja, dat klopt. Vorig jaar hadden we nog vier Brinkooms met Doveur aan de markt. Maar we kwamen tot de conclusie dat de markt en de Brinkooms lopen een beetje uit elkaar. Overdag waren de mensen wel op de markt en dan gingen ze om 5 uur naar rust toe. Ja, en dan soms het publiek nog weer kregen voor allerlei onderwerpen, dat was een beetje lastig.
3: Ja, want doorgaan jullie, stungen jullie veel tijd in. Met oldtimers volgens mij. En iets met peren was er ook, heb ik vorig jaar volgens mij ook gezien.
4: Ja, klopt. We hadden een perendemonstratie van de Rivereniging, van de Vredenruiters. En we hadden een dasmachine, de brandweer en oldtimers. Dat waren eigenlijk onze vier ooms. En elke oom had een thema. En er houdt dit jaar een cluster naar één oom.
3: En is dat goed bevallen? Want er is al West, hè?
4: Ja, er is al West. Het is 14 dagen geleden West. En dat ging fantastisch. Ja, dat was super.
3: Kijk, maar ja, die markt. Die was al heel succesvol. Die moest dan wel weer terugkomen. Hoe heet dat nou dan?
4: Nou, die markt, diegene die de markt organiseert, die zei van jongens, is het wat om op een dinsdag te komen? Nou, we hebben de kappen bij elkaar gestoken en zegt van ja, dat kan. Dus dan hebben we 4 keer een markt op een dinsdag in de zomer. En dan

0: Eén keer op de woensdagavond de brengt met de VR thema's die is weer voor apart aan.
1: Kijk eens aan, dus het is nou allemaal wat meer verspreid. Zo is het ook beter voor jullie allemaal te doen.
0: Ja, absoluut. Het scheelt natuurlijk in de vrijwilligers. En doe je het voor het publiek.
1: Zo is dat. Nou, ben jullie van de ondernemersvereniging hebben veel in de organisatie daar, maar jullie hebben hulpkring. Goedemorgen, wie ben jij?
2: Goedemorgen, ik ben Ingela.
1: En jij bent?
3: Wendy.
1: Jullie binnen er ook instapt. Ben jullie dit jaar instapt of hebben jullie al eerder dingen gedaan hiervoor?
3: Dit jaar was voor mij de eerste keer. Ja.
1: Dan wil ik natuurlijk ook weten wat of je doet.
3: Nou, ik heb eigenlijk ervoor gezorgd dat het online zichtbaar is, dus op de social media accounts.
1: En jullie hebben een eigen account waar je dat op doet?
3: Ja, Facebook en op Instagram, TikTok, ruine.nl.
1: Oh, nou, dat is niet zo moeilijk. Wat deden jullie allemaal voor dingen dan?
4: We gingen filmpjes maken hier op de Brink. Op een gegeven moment gingen we met een drone vliegen, gewoon voor leuke shots en zo. En vooral heel veel vertellen in de filmpjes.
1: Zoals?
4: Kom allemaal langs.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk, want dat is de bedoeling natuurlijk van de socials, dat je mensen aanstuurt om deze kant op te komen. Is dat een beetje lukt, het idee?
3: Ja, absoluut. Het was een hele mooie opkomst. En als we ook kijken naar de weergave wat onze video's en foto's deden, dan mogen we zeker niet klagen.
1: Jullie hadden veel mensen die er even op klikken?
3: Ja, heel veel.
1: Kliktoppers?
3: Kliktoppers. Hele goeie.
1: Maar jullie staan hier natuurlijk wel zo, maar jullie hebben ook op je t-shirt staan zin in een ijsje. Staan jullie hier dus ook op de markt?
3: Ja, we staan ook op de markt.
1: Oh, kijk eens aan, als organisatie?
3: Eigenlijk vanuit de ijssalon, Wendy.
1: Kijk, oh, dat is jouw ijssalon.
3: Ja.
1: En jij bent hier ook een ondernemer.
3: Ja, ook.
1: Op die manier ook bij betrokken.
4: Ja, ik ben en ondernemer in Ruinen en ik ben penningmeester van ondernemend Ruinen.
1: Dus dat is giet heel goed samen.
4: Ja, zeker.
1: Gert, jullie hebben nu vier dinsdagen markt. Maar dat is nog niet het einde, hè?
0: Nee, dat klopt. We hebben eerst gezegd van zullen we zessen doen? Nee. Dus we willen beginnen met veren. Maar het is eigenlijk zo'n groot succes. We doen er nog 2 achteraan.
1: Ja, dus de hele vakantie van Noord hebben jullie hier op de markt, op de Brink nou gemarkt?
0: Ja, dat klopt. We hebben nog 2 dinsdagen erachteraan. En dan gaan we zo deur naar het Runefeest.
1: Kijk, er is altijd wat te doen. Altijd wat te doen in Rune.
0: Ja, zeker. In Rune is altijd wat te beleven.
1: En tot wanneer kunnen mensen hier nog terecht vandaag?
3: Tot 16:30.
1: En volgende week en die week daarna ook op dinsdag ook van
3: 10 tot 16:30.
1: 10 tot 16:30 op de Brink in Rune met heerlijk schaduw.
5: Mooi zo.
1: En dat is welkom. Heel welkom.
6: Dankjewel, Lally.
7: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Len Berry op Radio Rente en 123.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is kwart voor elf. Even kijken wat voor nieuws er is. Ja, uiteindelijk is er maar één ding, Ruben, wat ons toch een beetje bezighoudt. En dat is natuurlijk het weer. En dan vooral het ontbreken van water.
2: Ja, dat is wel een serieus probleem, hè?
0: Nou, echt wel. Als je die berichten leest overal. Ik was trouwens gisteren nog wel even in mijn tuin. Ik heb wel eventjes gesproeid. Maar ik heb dan een waterton. Heb ik
2: dat is een regenton. En dus je hebt het water opgevangen en daarmee sproei je de tuin. Dat is natuurlijk wel eigenlijk hoe het hoort ook.
0: Ja, er zit 200 liter in. Dus ik kan er eventjes vooruit. Maar ik denk wel dat die binnenkort leeg is. Ja. Dus moet ik wel eventjes weer in de gaten houden. Nu heb ik ook nog een klein zwembadje achter het huis. Zo'n pierenbadje. Ook vol met water. Dus misschien dat ik dan dat moet gaan gebruiken.
2: Nou, dan ben je er in ieder geval serieus mee bezig.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. In Duitsland moet je volgens mij oppassen, hè, als je daar te veel water gebruikt. Hoorden jullie vanochtend iets over een boete?
2: Ja.
0: Als je daar je auto wast?
2: Ja, bizar toch. 50.000 euro boete kun je krijgen als jij in München je auto wast. Of als je daar gewoon eigenlijk onzuinig, is dat een woord, omgaat met het met water. Dus
0: ja
2: ook
0: verkwistend.
2: Bijvoorbeeld als jij het water laat stromen tijdens je tandenpoetsbeurt. Ja, dat lijken van die kleine dingetjes. Maar goed, als een heel land natuurlijk, hè, even vanuitgaan dat je 2 minuten je tanden poetst, want dat doet iedereen natuurlijk keurig. Als je dan die 2 minuten lang die kraan laat stromen voor een heel land, dat gaat natuurlijk om een enorme hoeveelheden water.
0: Maar je mocht ook niet meer in bad.
2: Oh nee, officieel mag je ook niet in bad. Ja, je kunt daar dus boetes voor krijgen die op kunnen lopen tot

0: 50.000 euro. Ik zei dat wacht even
1: ook al. Wie gaat dat controleren of jij een bad neemt? Ja, precies. Komt dan de badpolitie. Hallo, wie zit die badpolitie? Waar kom jij maar koken of
0: je... Je weet het natuurlijk nooit in Duitsland. Maar ik zei dat vanmorgen ook al tegen Judith. Hoe ze dat precies gaan handhaven is mij onbekend. Maar in ieder geval, het schijnt wel zo te zijn dat als jij echt gewoon niet zuinig met het water omgaat, dat je dan een boete kunt krijgen die echt fix kan oplopen. Ja, er worden zelfs bedragen van 50.000 euro genoemd.
1: Echt, dat is ongelooflijk veel geld natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Maar ik snap wel dat je een klein beetje zuinig moet zijn op dit moment met water. En zelfs in Engeland en Wales hebben ze de droogste juli achter de rug. En dat sinds het begin van de metingen. En dat gaat best wel ver terug naar 1836.
0: Oh, dat wordt al lang gemeten daar in Wales. Dat doen ze lang niet gek.
1: Nee. En meestal als je toch in Engeland bent, of vooral in Schotland, daar regent het altijd.
0: Ja, dat zou je zeggen. Dat is ook inderdaad mijn associatie met Engeland. Maar, of Schotland. Maar inderdaad. Goed, ja, ook daar dus watertekort. Ja, we hebben er overal last van. En ik denk, boetes of niet. Maar dat het in ieder geval wijselijk is om een beetje verstandig om te gaan.
1: Ja, dat denk ik wel. Nou, ik ga over 2,5 week nog een paar dagen naar Schotland toe, naar Edinburgh. Dus dan mag het door mij nog wat droog zijn. Dat vind ik dan niet zo erg.
0: Nee, dat snap ik. Maar in de tussentijd nog even een buitje. Ja, zou lekker zijn, toch?
1: Dat mag wel, ja. En in Roemenië hebben ze ook wat maatregelen getroffen. Dat wel om een kerncentrale van voldoende koelwater te voorzien. En dat hebben ze redelijk rigoureus gedaan. Ze hebben namelijk een aantal rotsen in de Donau opgeblazen. Ik las dat ze er 180 kilo springstof voor hebben gebruikt. Om de loop van de rivier te veranderen, zodat het water weer door kan stromen.
0: Hè, dus ze hebben gewoon, stenen opgeblazen om...
1: Ja,
0: jeetje.
1: De loop van de rivier moet daar veranderd worden, want anders krijgen die twee kerncentrales te weinig. En zelfs, las ik ook in Boedapest, hebben ze het stroom op rantsoen en hebben ze s'avonds bijvoorbeeld ook niet meer de hele Donau en dat grote parlementsgebouw verlicht, omdat ze daar moeten besparen, omdat ook een kerncentrale daar is uitgevallen.
0: Oh, dus om inderdaad, er is weinig water, daardoor moeten die kerncentrales het een beetje rustiger aandoen. En
1: ja.
0: Goed.
1: Ja, dat snap ik dan wel. Ja. En tenslotte, in Frankrijk hebben ze natuurlijk ook die verwoestende brand gehad, daar in Gironde, in dit geval. Ik hoorde vanochtend ook mensen die zouden gisteren of vandaag weer terug naar de camping. Er is nog een dagje uitgesteld. Want ze hebben daar allemaal granaten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Oh, die zijn met die brand ineens naar boven gekomen?
1: Ja, op een of andere manier. Of mensen die moeten ook andere routes gaan nemen. En ze hebben niet zomaar een paar gevonden. 400 granaten hebben ze daar ontdekt.
0: Oeh, dat is ook niks. Als je dan op de camping staat en er ligt ineens bezaaid met granaten, zou ik ook even voorzichtig doen, ja.
1: Boem. Nee, mooi inderdaad niet hebben. Goed. Nou, en andere zaken natuurlijk, dat komt allemaal nogal aan de orde. Er zou ongetwijfeld de komende weken nog meer nieuws zijn over de droogte waar we mee te maken hebben.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top!
3: Jij blijft Bob.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.

0: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
1: Voor sportief spektakel, kom naar de 19e editie.

0: gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

Abba. Dit waren ze met Ring Ring. Nog een uurtje koffie en keuvel. Straks nog een paar leuke uitgaanstips voor je. En natuurlijk ook nog een column van het huis van de taal. Want het is gewoon dinsdag.

0: nu. Dan komt er nog een keer een filmpje voorbij van deze Casey met zijn Sunshine Band. Want hij treedt namelijk nog steeds op. Het is allemaal niet meer zo slank en zo soepel als vroeger. Maar het mag nog steeds zijn. Give it up as it.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ik heb nog even een tweetal uitgaanstips voor je. En de ene, ja, het is best wel leuk uiteindelijk. Want ze hebben volgens mij dat ooit in Emmen wel een keer gehad. Dat ze zo'n inloopavond hebben gehad. En dat is een beetje doodgebloed. Alleen nu hebben Rody Prins en Niels Voskuil, toch twee redelijk bekende Emmen muzikanten, hebben het initiatief genomen om weer zo'n inloopavond te houden. Dat is een zogeheten jam-sessie. En dat doen ze dan bij Café Groothuis in Emmen aan de Stationstraat. En ze hopen met het initiatief de Emmense popcultuur weer een beetje een goede impuls te geven.

geven. En alle beginnende en gevorderde muzikanten zijn welkom om mee te spelen. En het maakt niet uit of je nou één liedje wil doen of een paar nummers. De hele avond zal misschien wel lastig zijn. Alles is oké, de sfeer is lekker laagdrempelig en amicaal. Dus we nodigen alle jongeren in Emmen uit die een instrument kunnen spelen of misschien goed kunnen zingen voor de open sessions in Emmen. En je kunt vandaag ook nog even terecht op een leuke markt. Nou, Ellie die stond natuurlijk in Ruinen, maar je kunt ook in Geest nog terecht. En dat kan vandaag nog, 11 augustus en vervolgens nog twee dinsdagen. En dat wel in de hele maanden juli en augustus bij de mini-weekmarkt. En die vind je in Geest.

MacDonald, de Schotse zangeres die terug in de jaren 90 redelijk populair was, treedt trouwens nog steeds op. Dus, en ook nog redelijk dichtbij. 16 augustus staat ze in de Emsland Arena. En dat is in Lingen. Dat is net over de grens, dus is heel goed te doen. En verder ook nog in Duitsland op een paar adressen. En in Zwitserland nog steeds op tournee, deze dame. Straks hoor je Sherbet met HowZ, mijn eerste Four Tops. Dit is Don't Walk Away.

0: voor Tops op Radio Drenthe met Don't Walk Away.
1: Ruben, er is nieuws.
2: Ja, misschien heb je het al geroken of ook gezien. De rook van de natuurbrand in Limburg trekt over Drenthe. De meldkamer van de veiligheidsregio Drenthe wordt dan ook overspoeld met berichten van mensen die brand ruiken of rook zien. Maar het gaat dus niet om een brand die hier plaatsvindt, maar het gaat om die grote natuurbrand in Limburg. En de wind staat precies deze kant op.
0: Maar dat is toch meer dan 200 kilometer?
2: Ja, dat is een behoorlijk eind hier vandaan, maar desalniettemin bereikt het Drenthe. En ik moet je heel eerlijk zeggen, wij liepen hier net ook al met de neus omhoog over de redactie van... Ja, het ruikt hier naar brand, maar we kunnen niet echt iets zien. Maar dat is dus precies waar dit over gaat.
0: Okay.
2: Het is geen brand hier in de buurt, maar de brand in Limburg. Nou, de meldkamer zegt dan ook... bel alleen 112 als je zelf echt een brandhaard ziet. Dus niet alleen als je iets ruikt, wat normaal gesproken misschien best wel goed zou kunnen zijn.
0: Ja.
2: Alleen in dit geval, ze worden echt overspoeld met berichten. Dus alleen als je echt een brandhaard ziet, dan moet je uiteraard de hulpdiensten inschakelen. Maar als je alleen iets ruikt, dan is dat niet per se reden om meteen te bellen.
0: Okay, dus de alertheid van de mensen even een klein beetje aanpassen in dit geval. Dus de rook die je ruikt komt dus uit Limburg. En zelf dus even goed scherp in de gaten houden. Wordt ongetwijfeld nog een vervolg vandaag. Sherbert nu op Radio Drenthe. Dit is AOZ.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en

0: heerlijke landing. Ah, Boxsprings al vanaf €990. Swiss cents.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
9: We zijn nu over 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
10: Goedemiddag. Misschien heb je het al geroken of gezien. Rook van de natuurbrand in Limburg trekt over Drenthe. De meldkamer van de veiligheidsregio Drenthe wordt overspoeld met berichten van mensen die brand ruiken of rook zien. Het gaat dus om rook die vanuit Limburg over Drenthe waait. De VRD roept mensen op alleen 112 te bellen als ze daadwerkelijk een brandhaard zien. Niet alleen bij het zien of ruiken van rook. Nou, straks om 11:45 belt Anouk met de veiligheidsregio om het hier verder over te hebben. Ja, en die branden, dat houdt dus ook Drenthe bezig. Gisteravond was er een akkerbrand in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aan gemaaid stro stond daar in brand. Na een half uur had de brand weer de brand onder controle. Die brand in de buurt van Assen was de vierde akkerbrand in een dagtijd. Gistermiddag vatten akkers in Ursingen, Bijlen en Aalden ook al vlam. Maar al die branden zijn dus allemaal onder controle. De politie heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 explosies in Assen. Op die beelden zijn ook verdachten te zien. In alle gevallen gaat het om een slanke man in donkere kleding met gezichtsbedekking. Het is onduidelijk of het om één dezelfde of meerdere verdachten gaat. Met het vrijgeven van de beelden hoopt de politie erachter te komen wie die man is, of wie die mannen zijn, en wat de mogelijke link is tussen die explosies. In anderhalve week tijd vonden in totaal 5 explosies plaats aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en op de website rtvdrenthe.nl.
9: Dankjewel, Ruben. Grieta Spandenburg dan met het weer.
11: Bewolking vanuit de nacht trekt in de loop van de ochtend weg. En dan is het meerdere uren achtereen zonnig of vrij zonnig. Er staat weinig wind, het is broeierig en uiteindelijk tropisch warm, met vanmiddag maximum temperaturen van zo'n 32 graden. Nou, tegen en in de avond arriveren er wat nieuwe wolkenvelden. En vanavond passeren enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windvlagen.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Wat het juiste hoort toe.

Stel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, die

0: geschreven door Peter Frampton. Die kent natuurlijk ook van Show Me The Way, maar hij maakt ook deze voor Big Mountain met Baby I Love Your Way. Het is 11:45 en we hadden net inderdaad ook even in de nieuwsoverzicht en ook al even een breaking, zoals we dat noemen. Maar het is echt dus zo, mocht je nu buiten zijn, Ruben, en je ruikt rook, dan moet je ook even goed dat je alert bent natuurlijk. Maar ook even op zoek naar de brandhaard, want het kan heel goed zijn dat die rook namelijk afkomstig is van de brand in Limburg.
1: Ja, klopt, inderdaad. De veiligheidsregio Drenthe, de meldkamer daarvan, wordt overspoeld met berichten die denken van mensen die denken dat ze brand hebben gezien. Er komt inderdaad rook vanuit Limburg nu over Drenthe. Dat ruik je. Mm. Hè? En in sommige gevallen zou je ook misschien wat rook kunnen zien. Nou, de veiligheidsregio zegt daarover dat als je dat op die manier constateert, dat je niet meteen 112 hoeft te bellen. Kijk, op het moment dat je natuurlijk een brandhaard ziet, of je ziet echt grote rookpluimen ergens omhoog komen. Uiteraard bel gewoon de hulpdiensten. Maar wees wel kritisch in het beoordelen daarvan. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Want wat ik al aangaf, ze worden overspoeld met berichten van hele alerte burgers. Die denken dus brand te zien of te ruiken. En in zekere zin klopt dat ook. Alleen die brand is 200 kilometer verderop. En daar is al behoorlijk veel hulp in de buurt. Omdat,

0: En dat kan natuurlijk ook dan weer ten koste gaan van de andere hulpverlening die er is. Dus houd er even rekening mee. Dus goed dat je alert bent in ieder geval.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het weer tijd voor een column van het huis van de Tal. En die is vandaag afkomstig van Arja. En die heeft het over geluk.
3: I hoort en pruttel maar. In onvervalst Twents leut mijn vader de verkoper Johan terug op de vlooienmarkt. Na 10 keer onderhandelen weten dat de koop niet deurging. Met natuurlijk het bijbehorende wegwarpgewaar met de hand. Nou, zelf ben ik niet zo van het afding. Dus een hele middag rond is lopen en dan zo nauw en dan is navragen of er al wat van de prijs af kan, dat doe ik zelf niet zo gauw. Mijn vader een ding wel. Zo was dus Johan terug op die vlooienmarkt. Zijn oog vul op een prachtig kissie met mooi, fijn holtsneeuwwerk. Dat ding moest 50 gulden kosten. Te veel, volgens mijn vader. Na 5 rondjes markt, met elke keer een pitstop bij de kraam met het kissie, worden de verkopende partijen er toch ook wel wat flauw van. En wij als kinderen ook. Maar ze kwamen niet dichter bij elkaar met de prijs. Waarop mijn vader de memorabele woorden sprak: I holt en prettel maar. Maar wat lag er toch uiteindelijk tussen ons in op de achterbank, hè? Dat kissen. Wat een geluk. Geluk is niet te koop en er is geen woord van de leugen. Toch komt het woord geluk veel voor in handelstaal, zoals op de markt. Koper en verkoper begint eerst eens met een inspectie, want ja, je moet ja weten wat hij koopt. Wat vraag je ervoor? En dan begint de handel. Voor of had de verkoper natuurlijk al lang nagedacht over zijn beginbod. In het woordenboek van de Drentse dialecten kun je er, als je het boek erop napluist, hele beschrijvings van strategisch handelen lezen. In Slien zitten ze bijvoorbeeld: hij moet eerst hoog aanhouden, want op die manier kun je nog altijd zakken met de prijs. Maar ook, je moet er het geluk aan laten zitten. Dus niet te veel vragen als verkoper. De koper moet wel het idee houden dat hij je scoort heeft. Niet alleen de verkoper heeft zijn strategie, ook de koper. Die kunt bijvoorbeeld eerst eens vragen naar de naaste of de zuinigste prijs. En na zo'n opening begunde op de markt dan het haan te bakken. Verkoper en verkoper slukken elkaar rummenum in de haan, waarbij er bij iedere klap een prijs genoemd wordt. Je moet dan wel op het juiste moment toeslaan. Op tijd gaat eens op Zuidwolde. Dat is de kunst. Dan krijg je de beste prijs. Maar als hij beide wat toegeeft, dan ben je zo bij elkaar. Als je de ander wat gunt, kooi je er wel uit met elkaar. Geluk geven dus. Door met looi de ander dus wat voor een bedrag, wat u misschien niet helemaal in het zin was, maar waarvoor hij het wel laten wilt. En met een dobbeltje geluk kooi je wieder als met een kwartje aan wiesheid. En het levert u misschien ook nog wel wat meer op. Maak er een mooie dag van.

altijd een beetje de vraag welke hoe je nou het liefste, deze of die van George Michael. Ze zijn allebei natuurlijk ongelooflijk goed. Dus de ene recht origineel van Queen en dat met Somebody to Love. Het is 11:55. We zijn aan het einde gekomen van deze koffie en keuvel. Morgenochtend om 9:00 ben ik er weer. Tot slot is hier Ancel en Lee.

0: naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller.

0: Regiobank en JMS Techniek.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.7.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Hilversum.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Elvis Presley noemde hem ooit de beste zanger van de wereld, deze Roy Orbison. Wij trapten ermee af. You got it. Wat fijn dat je luistert. En misschien nog wel kijkt naar TV Drenthe en Radio Drenthe. Weekje op vakantie geweest. Hartstikke goed waargenomen door onder andere Edwin Mooibroek. Dank daarvoor, Edwin. Maar ik heb er weer zin in om er tegenaan te gaan. Ruben is bij Steun en Toeverlaat vandaag. Die houdt ook al het nieuws in de gaten. En misschien, ja, het is misschien een beetje gekkig, maar wij lagen hier echt op de knieën op de vloer hier op de redactie op zoek naar die brandlucht. Wij dachten echt, wat ruik ik nou? Waar komt dat toch vandaan? En even later kregen wij telefoontjes van de veiligheidsregio Drenthe dat ze echt overspoeld worden met belletjes van mensen die brand ruiken. En dat schijnt te maken te hebben met de brand in Limburg. Ik praat er zo meteen over met de veiligheidsregio Drenthe. Want hoe groot is dat dan? En hoe kan dat überhaupt allemaal zo? Nou, daar hoor je zo meteen meer over. Dus mocht je nu brand ruiken, geen paniek. Je hoort er zo meteen meer over. Tientje of Tombla gaan we ook weer spelen. Spelen we nog 2 weken tot en met 15 augustus. Mooie prijzen zijn er te winnen bij Tientje of Tombla. Wouter ga ik ook bellen. Ik heb contact met hem tegen 1 uur even over ene. Wouter die zit een beetje in zijn maag met een paar stieren. En dan zeg ik dan misschien een beetje, ja, niet helemaal netjes of zo, mee in de maag zitten, want hij wil er liefdevol voor zorgen. Maar hij kreeg ze ook op een bijzondere manier tot zich. Die 4 koeien, 4 stieren. Daar hoor je in ieder geval meer over. Ellie is op Jack. Die kan je ook zien nu op TV Drenthe waar ze rijdt. Dus als je TV Drenthe aan klikt, dan zie je de beelden waar ze rijdt in de provincie. Ze heeft een afspraak in de Onlanden. Prachtig natuurgebied bij ons in Drenthe. Want daar schijnt iets bijzonders te zijn. Nou, tegen 12:15 meldt ze zich. En heel veel lekkere muziek heb ik natuurlijk voor je klaarstaan. David Bowie komt voorbij, maar eerst deze van Stella Lefty.

0: Billy Joel op Radio Drenthe en My Life. Ja, misschien ruik jij het ook. Hier op de redactie roken we. Nou, ik denk, Ruben, was het een uur, anderhalf uur geleden ineens een brandlucht, hè?
1: Ja, ik rook hier ineens een brandlucht. Ik denk, hé, staat hier nou ergens iets in de brand?
0: En dan porren we elkaar aan. En ruik jij dat ook? Ruik jij dat ook? En nou ja, binnen mum van tijd lagen we gewoon op onze knieën op de vloer op zoek naar die brandlucht. Maar we kwamen er niet echt uit, hè, waar dat vandaan kwam.
1: Nee, dat blijkt ook. Het komt nou niet hier vandaan.
0: Nee, want we kregen meldingen van de veiligheidsregio Drenthe dat ze overspoeld werden, of worden, met telefoontjes van mensen die brand ruiken. En dat schijnt te maken te hebben met de brand in Limburg. Aan de telefoon heb ik Louis Snippen van de Veiligheidsregio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, volgens mij is het heel duidelijk wat jullie net zeiden. De rook vanuit Limburg bereikt ons nu.
0: Maar hoeveel kilometer is er wel niet bij ons vandaan? En is dat gebruikelijk?
2: Ik heb even geen idee, maar ik denk toch gewoon 200 of zo. En ja, de brand is natuurlijk heel intens en die duurt al best wel lang. En die is ook op dit moment nog niet klaar. Dus ja, dan op een gegeven moment bereikt de rook ons hier.
0: Ja, wanneer kregen u de eerste telefoontjes?
2: Nou, volgens mij een uurtje geleden werd ik gebeld door iemand van ons van perscontact. En die gaf aan dat er veel telefoontjes binnenkwamen bij de meldkamer in Drachten. En dat die overspoeld werden, zei hij, maar in elk geval heel veel telefoontjes. En daarvoor hebben we nu ook een persbericht uitgedaan. En we hebben op onze website genoemd waar het vandaan komt.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, die geur komt echt uit Limburg. Er staat niks bij ons in de omgeving in brand.
2: Nee, zover ik nu weet op dit moment niet.
0: Moeten we ook actie ondernemen?
2: Nou ja, de actie die je moet ondernemen, ja, in de zin van de rook.
0: Ja.
2: Ja, kan ik alleen maar zeggen van kijk op onze website en daar staan wat tips. Ja, en als je er echt last van hebt, dan moet je kijken of je daar bescherming kunt doen door ramen, deuren zou je kunnen sluiten. En verder kunnen we op dit moment daar gewoon helemaal niks aan doen.
0: Nee, want dat zijn de tips, ramen en deuren sluiten.
2: Nou ja, op het moment dat je last hebt van de rook en op het moment dat je heel gevoelig bent voor, hè, want ik rook het hier net ook een beetje, nu ruik ik het op dit moment op mijn werkkamer niet. Ja, dat ligt er net aan, als je er last van hebt, dan moet je kijken wat je gepaste actie je kunt ondernemen om daar het te verminderen of te zorgen dat het niet bij jou komt.
0: Ja, wat is de verwachting? Blijven we die brandlucht lang ruiken? Wordt het heftiger? Kunt u daar iets over zeggen?
2: Nou, ik ben geen meteoroloog, maar in elk geval de brand duurt daar nog een poosje heen. Want er zijn nu ook een team vanuit Drenthe, Friesland is die kant op om te ondersteunen. Nou, dat betekent dat het nog wel even duurt voordat het daaruit is. Ja, en de effecten zijn heel afhankelijk van wat het weer doet.
0: Ja, nou, we gaan het in de gaten houden. Bij ons hier gisteren ook 4 akkerbranden op 1 dag. Hè? Bij Assen, Ursingen, Bijlen en Aalden. Dat klinkt mij, maar ik ben natuurlijk een dikke leek, als veel in oren. Is dat ook zo?
2: Nou, kijk, als je kijkt naar de branden, akkerbranden hebben we natuurlijk in het verleden ook wel vaker gehad. Alleen ja, als je nu kijkt naar zeg maar het intenser worden van de impact van de klimaatverandering, ja, die raakt ons ook met z'n allen. En dat betekent dat de branden heftiger worden, sneller gaan. En dat betekent dat bij werkzaamheden op het land, als er wat misgaat, ook het effect sneller groot zal zijn.
0: Ja, want is er iets te zeggen over die 4 branden van gisteren bij ons in de provincie, hoe die zijn ontstaan?
2: Nou, ik weet niet precies. Ik weet in elk geval dat een paar zijn ontstaan door boeren die zeg maar met hun materiaal op het land bezig zijn. Op het moment dat je daar een brand krijgt in een tractor of iets dergelijks.

0: Dus dat heeft dat direct effect op zeg maar de akker. Dus daarna zijn we gisteravond voor melk is een brand geweest ten noorden van Assen. Dat was ook op een trein met allerlei materiaal van boeren. Zeg maar. En hoe dat ontstaan is, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, dan zegt u, er is ook een team vanuit Drenthe en Groningen naar Limburg om daar te helpen om de brand te bestrijden. Hoe gaat dat dan?
0: Ja, ik weet niet of ik Groningen heb gezegd, maar het is Friesland en Drenthe. En er komt een verzoek van een voorbijstand vanuit Limburg in dit geval. En op dat moment zijn we gekeken van oké, wat kunnen wij daar doen om daar te helpen? Kijk, want wij zijn natuurlijk ook beperkt in onze middelen. Dus ze vroegen om een peloton. Dat zijn twee tankautospuiten die speciaal gemaakt zijn voor natuurbrandbestrijding. En we hebben met de Friese collega's afgesproken dat we dus allebei twee voertuigen die kant op sturen. Om ook te zorgen dat we hier nog in elk geval voldoende overhouden.
1: Maar zo'n tankauto is gevuld met water?
0: Ja, is gevuld met water en daar zitten allerlei middelen op om in een natuurbrand actief te kunnen opereren.
1: Want het werkt niet meer zoals het altijd ging om bij een waterpunt een slang in te stoppen om zo een brand te blussen?
0: Nou ja, kijk, we hebben te maken natuurlijk zowel in de natuur heb je te maken met dat daar in het verleden heel weinig zeg maar, water te vinden was. Daar hebben we in de laatste jaren in Drenthe hebben we daar in geïnvesteerd door geboorde putten aan te leggen. Ook in de nabijheid van natuurgebieden. Mm-hmm. Dus de tankautospuit heeft een 3000 liter water. En wij hebben in de buurt daarvan, om de zeg maar 2 kilometer ongeveer een punt, om te vullen. En dan hebben wij waterwagens om te zorgen dat er extra water richting die voertuigen gaat.
1: Ja. Wat kunnen we eraan doen om zoveel mogelijk dit soort branden te voorkomen?
0: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd zijn voorzichtig in de natuur. Dat betekent dat je in elk geval je auto niet moet parkeren daar waar er heel veel droog materiaal is. Want een auto kan in brand raken, maar ook een autobrand kan dat veroorzaken. Daarnaast zijn er wees voorzichtig in de natuur. Niet barbecuen, geen peuken weggooien of überhaupt roken in de natuur. Dus heel veel menselijke factoren kunnen dat voorkomen.
1: Mm-hmm. Vannacht heeft het even geregend. Heeft dat geholpen?
0: Nee, dat helpt in dit geval helemaal niks.
1: Ach, helemaal niks.
0: Dat geeft misschien een goed gevoel, maar het is de druppel op de gloeiende plaat. En dan is het een hele kleine druppel.
1: Ja, hoe lang moeten we nog alert zijn?
0: Nou, je moet sowieso altijd alert zijn. En wij kennen in Nederland de 30-30-30 regel. Dat als dus windsnelheid meer is dan 30 meter per seconde, als de temperatuur hoger is dan 30 graden en de luchtvochtigheid onder de 30 graden, dan is er echt een heel groot risico. De brand die we in het hart hebben gehad, dat was onder die omstandigheden. Vandaag, met wat ik nu even weet, zit we aardig in de buurt van een groot risico. En dan zal in elk geval niet alleen het risico is er altijd, maar zeer grote effecten. Ja, en als de komende dagen de temperatuur wat naar beneden gaat, de vochtigheid omhoog, de wind niet te hoog is, dan heeft het effect is minder.
1: Mm-hmm. Ik spreek zo meteen onze weervrouw Grieta Spannenburg, die ga ik het voorleggen. In ieder geval, Louis Nippen van de Veiligheidsregio, bedankt voor nu.
0: Ja, graag gedaan.

0: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Exact 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ruben Koren praat ons bij.
2: Hallo, goedemiddag. Misschien heb je het geroken of ook gezien. Rook van de natuurbrand in Limburg trekt over Drenthe. De meldkamer van de veiligheidsregio Drenthe wordt overspoeld met berichten van mensen die brand ruiken of rook zien. Louis Snippen van de veiligheidsregio over die brand in Limburg.
3: En ja, de brand is natuurlijk heel intens en die duurt al best wel lang. En die is ook op dit moment nog niet klaar. Dus ja, dan op een gegeven moment dan rijkt de rook ons.
2: Ja, het gaat dus om rook die vanuit Limburg over Drenthe waait. De VRD roept mensen op alleen 112 te bellen als ze daadwerkelijk een brandhaard of echt heel veel rook zien, niet alleen bij het ruiken van rook. Ja, en die branden, het houdt Drenthe ook bezig, want gisteravond was er een akkerbrand in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aan gemaaid stro stond daar in brand. Na een half uur had de brandweer die brand onder controle. En de brand daar in Assen was de vierde akkerbrand in een dagtijd. Want gistermiddag vatten akkers in Ursingen, Beide en Aalden ook al vlam. Ook die branden zijn allemaal onder controle. Tot slot nog de politie. Die heeft foto's en videobeelden gedeeld van 5 explosies in Assen. Op die beelden zijn ook verdachten te zien. In alle gevallen gaat het om een slanke man in donkere kleding met gezichtsbedekking. Het is onduidelijk of het om één dezelfde of meerdere verdachten gaat. Met het vrijgeven van de beelden hoopt de politie erachter te komen wie die man is of wie die mannen zijn en wat de mogelijke link is tussen die explosies. In anderhalf week tijd vonden in totaal 5 explosies plaats aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je op onze website en in de gratis app.
1: Ruben, dankjewel. Ga ik gauw naar onze weervrouw, Grieta Spannenburg. Grieta, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Anouk.
1: Zeg me dat het gaat regenen, en veel ook.
4: Ja, er zit maar heel weinig neerslag in de kaarten, moet ik zeggen. Dus het is allemaal heel, heel beperkt. Er kan vanavond en vannacht een bui vallen. Dan zou er morgen een regenbuitje kunnen vallen. En donderdag in de loop van de middag een klein beetje regen. Ja, ja, dat is het eigenlijk voorlopig tot en met dinsdag, woensdag.
1: En het zegt nog niet echt zoden aan de dijk voor die droogte bij ons, hè?
4: Nee, je ziet natuurlijk ook door de afgelopen maanden dat het allemaal behoorlijk ook is uitgedroogd. We hebben ook een paar echt hele dagen gehad met heel veel zon. Met droge omstandigheden, lage luchtvochtigheid. Je ziet vandaag wel, en je voelt vandaag, dat die luchtvochtigheid een stuk hoger is dan de afgelopen dagen. En daarmee zou je ook denken, de kans op een onweersbui gevoelsmatig neemt al toe. En die kans is er ook wel voor vanavond. Maar die bui die moet ontstaan bijna tegen een paar daalbewegingen in. Eigenlijk heb je grootschalige stijgbewegingen nodig. Maar juist op het moment van de hoogste warmte, ja, is de atmosfeer er niet helemaal klaar voor. Dus ik denk dat het vanmiddag droog is, zonnig en 32 tot 34 graden. We zitten al op veel plaatsen op 30 graden. En dat je vanavond dus, ja, een warmteonweer wat ontstaat of dat vanuit het zuiden binnentrekt. Maar het ziet er nog niet grootschalig uit.
1: Oké, en we kregen weer een plaknacht.
4: Ja, weer een plaknacht. Ja, komende nacht ook weer een graad of 19 als minimumtemperatuur. En dan woensdag, ja, dit is een beetje de cadans, de dans, het ritme van de zomer. Impulsen van warmte vanuit Centraal en Zuidwestelijk Europa. Afgewisseld met wat frissere Noordzeelucht. En morgen zit er een beetje tussenin. Er steekt een zuidwestelijke wind op. Vanmiddag is de wind dus heel rustig. Maar morgen staat er een vlagerige zuidwestenwind. Windkracht 4, misschien 5. We hebben wolkenvelden en zon. Misschien een buitje, maar ja, op de meeste plekken droog. 6, 27 graden. En donderdag en vrijdag zakken we dan langzaam naar 3, 22 graden. Maar Anouk, de volgende impuls met warmte is ook alweer in zicht. Die lijkt dan zaterdag en zondag weer te arriveren. En ook daar is de atmosfeer gewoon niet klaar voor neerslag.
1: Maar dan ook weer extreme hoge temperaturen.
4: Nou, in ieder geval lijkt het dat we zondag zo'n richting de 30 graden gaan. Het laatste gaat altijd pas op het laatst zien hoe heet het uitpakt. Mm-hmm. Maar wel weer hoge temperaturen. En ja, alles wat droog is, dat droogt natuurlijk steeds verder uit.
1: Oké, we gaan het in de gaten houden. Grieta, dankjewel, hè.
4: Mooie dag. Doei.
1: Ik werd net gebeld door Kobi. En Kobi heeft een tip voor ons allen. Goed luisteren, want ik bel Kobi zo meteen weer terug.

0: het een tikje anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Anouk in de middag.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler op Radio Drenthe en Sofia. Louis Snippen had ik zo pas aan de lijn van de veiligheidsregio Drenthe. Omdat de veiligheidsregio zoveel telefoontjes kreeg van mensen die rook ruiken. En ik kreeg net, of had ik ook even buiten de uitzending om contact met Grita, hè, onze weervrouw die net het weer voorspelde. En die zei ook, ja, ik zit veel dieper in Nederland, maar ook daar ruik ik rook. Toen had Louis het over wat je zelf kan doen om toch in deze droogteperiode zoveel mogelijk branden te voorkomen. Ook helemaal omdat we, nou ja, gisteren hier die 4 akkerbranden hadden bij ons in de regio. Niet je auto parkeren bijvoorbeeld in een droge berm was een van de adviezen. Nou ja, sigaretten weggooien is natuurlijk ook een daarvan. Maar toen werd ik ook gebeld door Kobi, die ik nu aan de lijn heb. Kobi uit Assen, ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Anouk.
1: En jij miste echt een goede tip in dit verhaal.
2: Nou, ik vind het voor mezelf, wachtte ik op dat er nog achteraan kwam. Maar toen dacht ik moet het toch eventjes zeggen. Hoe gevaarlijk het is als jij glas in de natuur laat liggen. Als daar de zon een poosje op staat en er ligt iets achter wat brandbaar is, ja, dan heb je een vuurtje.
1: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, als je glas ziet liggen, gooi er wat zand op als het mogelijk is, of neem het mee.
1: Ja. Als het kan, inderdaad voorzichtig pakken en weggooien.
2: Ja.
1: Maar ja. Dat glas inderdaad, ook op de veiligheidsregio, de site daarvan. Glas wordt niet genoemd, hè, Ruben. En dat is wel een hele goeie.
3: Nou, het staat wel ergens ver weg. Ik ben even wat dieper in de website van de VRD gedoken. Dan kom ik uiteindelijk bij de brandweer uit. En daar staat wel ergens in een zinnetje: veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand. Gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak. Of je nou een sigaret in de prullenbak moet gooien, dat weet ik niet, dat is het tweede. Maar goed, of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval, want dat kan broeien. En parkeer de auto met hete katalysator niet in hoog en droog gras. Dus het staat er wel, maar Kobi zit er goed bovenop, want het moet wel echt gewoon goed genoemd worden.
1: Hartstikke goed, nou
2: ja,
1: Kobi.
2: Ja, weet je waarom? Kijk, wij in de jeugd probeerden wel eens wat. Mm-hmm. En zo leerden wij dat, hè? Hoe kan jij een vuurtje krijgen?
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat is niet zo leuk natuurlijk. Maar wat ook gevaarlijk is, dat is als jij in de vensterbank veel glas hebt staan en daarachter ligt bijvoorbeeld papier of een krant.
1: Mm-hmm.
2: Of iets dergelijks, wat brandbaar is.
1: Mm-hmm.
2: Ik zet ook altijd, als het zon op het raam staat, dan doe ik er iets voor het glas.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Ook dat is gevaarlijk.
1: We moeten echt inderdaad extra scherp daarop zijn. En als je dus glas in de natuur ziet liggen, even wat zand eroverheen zou misschien ook wel helpen.
2: Zand eroverheen, of als je het mee kan nemen, neem het mee.
1: Ja, Kobi, dank je wel. Ik denk dat jij inspiratiebron bent tot bellers, want ik heb meer telefoontjes. Dus ik hang even op met jou en ik neem de volgende aan, ja?
2: Goed zo.
1: Dank je wel, hè. Doeg.
2: Ja, doeg, Anouk.
1: Goedemiddag met Anouk.
4: Goedemiddag, met Agnes Dekker uit Amsterdam.
1: Dag Agnes.
4: Ik heb ook een hele goede tip.
1: Ja.
4: Want ik woon op een woon-werkboerderij in Amsterdam.
1: Ja.
4: En ik heb potjes in mijn tuin staan met water erin.
1: Oh ja, dat je die al klaar hebt staan.
4: Ja, en daar doe ik dan mijn sigaretten in.
1: Ja.
4: En ik gooi ze dan, als ze goed uit zijn, gooi ik ze altijd even leeg in een groene vuilniszak.
1: Ja, inderdaad. Goed nat maken. Hey, ja. Agnes, ook dankjewel voor het bellen, hè. Je leest er meer over op onze site natuurlijk, rtvdrenthe.nl. Daar lees je alles over de brand. En die brandlucht die dus

0: Catherine Jones and She's a Lady op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Onze grand lady Ellie Smit is on tour vandaag. Ze komt echt overal. Maar waar sta je nu, El?
3: Hoi Anouk, ik sta in de Onlan, vlakbij de Utkikpas, die grote toren. En ik sta hier met Hilde de Bruin van Into Nature. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, afgelopen weekend is Into Nature weer van start gegaan. Kun je even voor de mensen dus uitleggen wat het precies is?
4: Nou, Into Nature is een organisatie die hedendaagse kunstprojecten organiseert in het Drentse landschap.
3: Nou, dat is kort maar krachtig. En dat is, wat voor project moet ik dan aan denken?
4: Ja, dat is heel verschillend. We hebben nu een hele grote tentoonstelling, Haunted by Waters, in het Engels de titel, omdat er allemaal kunstenaars uit binnen- en buitenland aan deelnemen. En die maken heel uiteenlopend werk, van sculpturen tot video, tot landschapsingrepen, architecturale constructies. Ja, bedenk het maar.
3: Als het allemaal maar te maken heeft met...
4: Ja, het landschap zelf, de kunstenaars worden echt specifiek uitgenodigd om te reageren, in dit geval op het landschap van de Onlanden.
3: Hoe weten ze dan hoe het er hier uitziet?
4: Ja, we laten ze op bezoek komen.
3: Oh, kijk aan!
4: Ja, soms al wel anderhalf jaar van tevoren. En dan gaan ze nadenken. Dan geven ze heel veel informatie. We organiseren ook avonden in het dorpshuis met sommige kunstenaars. Waarin ze dan een bepaald onderwerp graag verder willen bespreken. Dan nodigen we dan experts en de mensen die in de omgeving wonen bij uit. Dat is heel erg leuk.
3: Het is, er zit veel voorbereiding aan.
4: Ja, het is een enorme voorbereiding. Want anders dan krijg je natuurlijk kunstwerken die niet zo mooi op het landschap ingaan als dat je graag zou willen.
3: Nou heb je hier een hele route samensteld. Is die route dan al bekend voordat op het moment dat de kunstenaars hier komen?
4: Ja, een beetje van allebei. Oh. Voor een deel weet je welke plekken je sowieso waarschijnlijk wel gaat gebruiken. En voor een deel moet zich dat dan gedurende het proces een beetje zetten. Ligt ook heel erg aan hoe de relatie zich ontwikkelt met natuurbeheerders en andere betrokkenen.
3: Nou, staan we hier voor één van de kunstwerken. Wat is dit? Wat zien we hier, Hilda?
4: Ja, we zien hier een heel bijzonder kunstwerk. Dat is van een kunstenaar van een Maya-volk. Die zijn er gewoon nog. En die proberen ook hun nog steeds bestaande cultuur uit te dragen. Hij heet Manuel Chavagay. En hij is hier op uitnodiging van Eva Posas uit Mexico. Die zelf ook weer van een bepaalde inheemse bevolking is. En we hadden nooit met hem kunnen werken als zij er niet bij was. Want hij spreekt ook geen Engels. Hij heeft een voorouderlijk dankbaar.

0: Paviljoen gemaakt, want toen hij hier op bezoek was, viel hem vooral op dat wij het water zo enorm proberen te beheersen. Dat ervaart hij vanuit zijn cultuur als ja, bijna, hoe zeg je dat? Bijna gewelddadig, zeg maar. Dat we niet op zachtmoedige manier met het water omgaan. Dus hij zei, dan moeten we nu eerst aan de aarde en het water hier onze dankbaarheid maar eens betonen. En dat doet hij met een grote architecturale constructie waar hij heel veel fruit in heeft gehangen. Dat langzaam mag vergaan hier.
1: Ja, dat, ik zag al dat het een en het ander. Banaan binnen, sinaasappels volgens mij. Ananas. Maar die banaan, die begint natuurlijk nu al een beetje bruin te worden. Jullie staan er al vanaf afgelopen weekend. Dat is de bedoeling van het geheel?
0: Ja, in zijn eigen cultuur hebben ze een kalender die die geloof ik uit 20 dagen bestaat. Is op de maan gebaseerd. En iedere 20ste dag is een dankbaarheidsdag. En ze laten het dan ook altijd gewoon hangen en liggen, dat fruit. Wij zullen het in principe wel eens een keer vervangen, hoor.
1: Ja, want dit duurt iets langer dan 20 dagen.
0: Ja, inderdaad. Tot en met 25 oktober kan je deze bijzondere tentoonstelling nog bezoeken.
1: Hoe kun je die bezoeken? Kun je hier langs?
0: Nou, er zijn een heel aantal locaties. Kan je, als je weet waar ze zijn, dan fiets je er misschien gewoon zo langs. Of je loopt er langs. Maar het leukst en het uitgebreidst is het natuurlijk als je bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde of bij Wolhouse 2 in Groningen-Zuid, een onderdeel van het Groningen Museum, een routekaart en een gidsje koopt. En dan heb je alle uitleg en de route voor je neus. En dan gaat het ook allemaal veel meer leven.
1: Ja, ik heb dit ding hier nou ook in de hang. Dit is echt een reisgidsje, heel uitgebreid. Met de route en met verhalen over de kunstenaars. Dus mensen, als je dit nou leuk vindt. Je kunt starten in Eelde bij Museum de Buitenplaats. Of in Groningen bij Wolhouse.
0: Ja, en dan is het belangrijk om nog te noemen dat in Eelde kan je alleen maar zo'n gidsje kopen en dan kan je. Maar daar is niet een kunstwerk van de route te zien. Kan je wel mooi beginnen als dat handig uitkomt. Maar in Groningen bij Wolhouse, daar is ook meteen de eerste kunstenaar te zien.
1: Kijk eens aan, hoeveel kunstwerken staan er in totaal?
0: Er doen 12 kunstenaars aan mee, maar sommige hebben best wel uitgebreid werk.
1: Oké, nou, dankjewel Hilde voor je uitleg. Vanaf nu dus tot en met 25 oktober Into Nature in de Onlan.
2: Hartstikke mooi. Ellie, dankjewel.
3: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Robert Baltus met het

0: De kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Zekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wie heeft de plek voor de stieren van Wouter? Hoor je meer over zometeen in de hulplijn.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag, met Anouk Middel.

0: Cheese en Tragedy op Radio Drenthe.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Het is even over één en dus is de hulplijn geopend. En vandaag is die voor Wouter die ik aan de lijn heb. Wouter Waaier uit Zwolle. Goedemiddag, Wouter.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Want het gaat over jouw vier stieren waar jij een weide voor zoekt.
3: Ja, klopt. En... Ja, het zijn inmiddels ossen hoor, maar goed.
0: Oh, oké, okay, ossen. Maar ik denk dat we even bij begin moeten beginnen. Hoe kom jij aan vier ossen?
3: Nou, mijn vader heeft een vleeskalverbedrijf. En ik ben inmiddels een aantal jaren veganist. En

0: Daarover hebben wij samen met NPO en Human een documentaire gemaakt. En daarin volgen we eigenlijk Liesje, dat is een van de ossen. En op een gegeven moment ben ik zo begaan geraakt met Liesje, dat ik dacht, ja, ik wil niet dat Liesje naar de slacht gaat. En Liesje stond in een hok met drie anderen, Herman, Pino en Bos. En toen dacht ik, ja, die moeten dan ook eigenlijk maar gered worden. Want ik had begrepen van een communicatiewetenschapper die ook meedeed met de documentaire, dat het vrienden voor het leven zijn. Ik dacht, nou ja, dan allemaal maar.
1: En toen heb jij Liesje, Herman, Pino en Bos geadopteerd.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, middels een inzamelingsactie hebben we bijna 30.000 euro opgehaald.
1: En waarom zoek je nu dan een weide voor die vier? Wat heb je al die tijd met ze gedaan?
0: Nou, ik ben al een tijdje op zoek. Ik ben dus al heel lang aan het zoeken. En het lukt gewoon nog niet echt. Het is heel moeilijk. Het land is schaars. Dus ik kom gewoon heel veel struikelblokken tegen, waardoor het nog niet helemaal lukt.
1: Maar waar zijn ze nu dan?
0: Ze staan nog bij mijn vader in het hok. En dat is een hok van gewoon een standaard kalverhok van 3x3. Ja, dat is vind ik wel een beetje krap. Dus ik wil ze heel graag in een wei hebben.
1: Ja, dat snap ik. En vandaar dus een oproep nu om Radio Drenthe. Jij woont in Zwolle, maar je zoekt ook in Zuid-Drenthe een plek.
0: Zeker, als het maximaal een uurtje rijden van Zwolle is, zodat ik ze gewoon dagelijks kan opzoeken en verzorgen, dan kan dat ook in Drenthe zijn.
1: Ja, wat voor grootte heb je nodig?
0: Ja, het liefst 2 hectare. Maar als er iets is wat kleiner is, is dat ook zeker welkom. In ieder geval voor tijdelijk misschien. Maar mijn voorkeur heeft 2 hectare, dat er bijvoorbeeld ook een schuilstal op staat of erop gezet mag worden. En een weiland met wat beschutting in de vorm van bomen, zodat ze, als het zo heet weer is als nu, ook de schaduw kunnen opzoeken.
1: Ja, oké. Okay, dus even concreet. Jij zoekt ongeveer 2 hectare in Zuid-Drenthe. Het liefst een beetje beschut voor Liesje, Herman, Pino en Bos. Bos, verstond ik goed, hè? Ja,
0: ja, klopt, ja.
1: Oké, okay, als de mensen nu luisteren, hoe gaat dat in zijn werk? Ben jij te benaderen ergens online of zullen we dat via RTV Drenthe laten lopen?
0: Dat mag ook, maar ze kunnen me ook opzoeken op mijn Instagram-account. Dat is gewoon Wouter Waaier. Waaier is met 2 A's en een Y. Ja. En dan ben ik heel makkelijk te vinden. Er staat een e-mailadres ook wel. En als ze dat niet kunnen vinden, dan mogen ze jullie een mailtje sturen. En dan zal het ook op bij mij terechtkomen.
1: Oké, okay. Op zoek naar 2 hectare weide voor 4 ossen. Wouter, ik hoop dat het lukt. Hou je me op de hoogte?
0: Doe ik.
1: Oké, okay. Succes.
0: Hey, dankjewel. Hoi.

0: de studio van Phil Collins. En daarvoor hoorde je Robert van Hemert met Zandloopster op Radio Drenthe.
1: De slingerplaat.
0: Ja, en nu gaan we die playlist een beetje loslaten. Want wat wordt de laatste plaats even voor tweeën? Ik heb nog geen idee.
2: Ik ook niet, Anouk.
0: Dat is het leukste, altijd. Wij lanceren altijd rond dit tijdstip een thema. En dan zoeken we daar passende muziek bij. En dan hopen we op heel veel suggesties. En die gaan we allemaal noteren. En dan zoeken we uiteindelijk 26 van die suggesties uit. En daar koppelen we dan een letter van het alfabet aan. En dan even voor tweeën pakken we het

0: het alfabet erbij. En dan ga je er een beste slinger aan geven. Kijken waar die stopt bij welke letter. En welk liedje we erachter hebben gezet. En die gaan we dan draaien.
1: Ja, zo is dat. Het lot, of eigenlijk het rad, bepaalt. Ja. Maar je kunt dat rad natuurlijk wel een beetje beïnvloeden.
0: Ja.
1: Door jouw liedje door te geven.
0: Ja, met lekkere muziek. We zijn vandaag op zoek naar liedjes waarin een groente of een fruit bezongen wordt. En waarom doen we dat?
1: Ja, dat is wel bijzonder nieuws van gisteren op de A37 bij Nieuwland. Is daar namelijk een vrachtwagen, een lading wortels verloren. Dus het was een enorme oranje boel daar op de weg.
0: Ja.
1: En dat was al sowieso een leuke aanleiding om liedjes over groenten te zoeken. Toen dacht ik, het is natuurlijk ook gewoon komkommertijd, Anouk.
0: Ja.
1: Laten we eerlijk zijn, hè, er gebeurt zeker wel wat nieuws. Maar het is wel een wat rustigere periode nieuwstechnisch. Dan noem je komkommertijd. Ook zo'n, is komkommer groente of fruit? Daar kunnen we ook over discussiëren, maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval ook een leuke reden voor de slingerplaat. Of een leuke aanleiding.
0: Wij dachten, kom maar door met de liedjes over groenten en fruit. Als jij een leuke weet, 0599 2 33 11 88. Je kan hem appen, je liedje doorgeven. Je kan hem doorbellen. Dat kan op allerlei manieren dus. En dan gaan wij de 26 liedjes noteren. 0592-33-1188. Nou, u roept wij draaien is het een beetje, want ik zie dat er al gebeld wordt. Goedemiddag met Anouk.
2: Goedemiddag met Agnes.
0: Nou, alweer Agnes.
2: Ja.
0: Nou, je hebt een hotline. Heb je ons in je voorkeurstoets geprogrammeerd?
2: Ja.
0: Nou, dat is handig. Welk liedje kan ik noteren?
2: André van Duiningen met grote bloemkolen.
0: Tuurlijk, grote bloemkolen. En je bent de allereerste, dus welke letter wil je hebben?
2: Dan wil ik graag de letter A van Agnes.
0: De A van Agnes, genoteerd. Dankjewel. Doei. 0592-33-11-88. Nou, we gaan nog eens even kijken welke we nog meer kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
3: Met Rika van der Meer.
0: Dag Rika, zeg het dus.
3: Nou, ik geloof altijd dat Lili van Ria Valk is van de preetjes op de deetjes en van alles op de billen. Zo wel, ik kan niet zo goed op die titel komen.
0: Ja, liefde van de man gaat door de maag, die bedoel je, hè?
3: Juist hem.
0: Zet ik erbij, dankjewel.
3: Hey, oké. Okay.
0: Doei. Hi, met Anouk.
4: Dag, Anouk met Lorenzo.
0: Hallo Lorenzo, zeg het eens.
4: Ik zat te denken aan de bananenlied van de boswachters.
0: Ach ja, tuurlijk, bananen. Die worden ook bezongen. Dankjewel, doei.
4: Ja, oké, hoi.
0: Hi met Anouk.
5: Johan.
0: Dag Johan.
5: Hey, ik heb daar zijn de appeltjes van oranje weer.
0: Ja, ben je? Dat zit toch goed?
5: Max van Praag.
0: Goed in groente en fruit. Wat is jouw lievelingsgroente of fruit, Johan?
5: Oh, nou, appels vind ik lekker, bananen vind ik lekker.
0: Ja. Nou, dan zetten we die in ieder geval op het rad. Hey, dankjewel, hè.
5: Ja, alsjeblieft.
0: Doei. Nou, dat gaat wel goed komen, Ruben. Zie je dat?
1: Ja, dat gaat als een trein, hè. Ongelooflijk.
0: Mooi, man. 0592-33-11-88. Kom maar door. Liedjes waarin een groente of een fruitsoort bezongen wordt. We zijn op zoek naar in ieder geval 26 verschillende groenten of fruitsoorten. Je kan nu appen of bellen.

0: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloem Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Exact 13:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Ruben Koren.
5: Anouk, goedemiddag. De gevolgen van de natuurbrand in Noord-Limburg zijn ook in Drenthe merkbaar. De veiligheidsregio Drenthe krijgt vanuit de hele provincie meldingen van een brandlucht. Louis Snippen van de veiligheidsregio Drenthe over die brand in Limburg.
6: En ja, de brand is natuurlijk heel intens en die duurt al best wel lang. En die is ook op dit moment nog niet klaar. Dus dan op een gegeven moment bereikt de rook ons hier.
5: Ja, het gaat dus om rook die vanuit Limburg over Drenthe waait. De VRD roept mensen op alleen 112 te bellen als ze daadwerkelijk een brand haart of echt heel veel rook zien.

0: niet alleen bij het ruiken van rook. Vanuit Drenthe is er ook materieel naar Limburg gestuurd om daar te helpen met het bestrijden van die natuurbrand.
1: Er komt een verzoek van een voorbijstand vanuit Limburg in dit geval. En op dat moment hebben we gekeken van oké, wat kunnen wij daar doen om daar te helpen? Kijk, want wij zijn natuurlijk ook beperkt in onze middelen. Dus ze vroegen om een peloton. Dat zijn twee tankautospuiten die speciaal gemaakt zijn voor natuurbrandbestrijding. En we hebben met de Friese collega's afgesproken dat we dus allebei twee voertuigen die kant op sturen om ook te zorgen dat we hier nog in elk geval voldoende overhouden.
0: Dat is Louis Snippen van de veiligheidsregio Drenthe. En ook in Drenthe hebben we last van droogte en de bijkomende risico's. Gisteravond was er een akkerbrand in de buurt van Assen. Zo'n 150 meter aangemaaid stro stond daar in brand. Na een half uur had de brandweer de brand onder controle. En die brand in de buurt van Assen was de vierde akkerbrand in een dagtijd. Gistermiddag vatten akkers in Ursingen, Bijlen en Aalden ook al vlam. Ook die branden zijn allemaal onder controle. De bioscoop in Hoogeveen heeft een nieuwe exploitant. Luxor Cinema's wordt de nieuwe beheerder daar. In januari werd bekend dat de huidige exploitant VU uit Hoogeveen vertrekt. Vanaf 23 augustus is de bioscoop tijdelijk gesloten en wordt het omgebouwd. En vanaf september gaat het dan opnieuw open. Tot over het nieuws. Meer lees je op onze website en in onze gratis app.
2: Dankjewel, Ruben. Ik ben nog even Greta Spannenburg.
3: Het is vanmiddag vooral zonnig en bij weinig wind is het overal tropisch warm met maxima van 33 of 34 graden. Het voelt daarbij tamelijk broeierig aan en vanavond en vannacht kan er daarna een bui passeren. En vanavond kan het een bui zijn met onweer, hagel en windstoten en vannacht zal het een gewone regenbui zijn.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Anouk in de middag.

0: Ze wonnen niet, maar ze maakt wel een knijterlekker liedje. Goed op hoe van Kiekesan.
1: De slingerplaat.
0: Dennis Hendrix ging er met de titel vandoor. 3 keer deed hij mee aan het Songfestival Drenthe. En de 3e keer, dat was dit jaar, ging hij met de titel er vandoor. Jongen, Ruben, zijn we bij?
2: Nou ja, het is niet bij te benen, zeg hé. Ongelooflijk.
0: Bijna niet, hè. Wij zijn op zoek naar liedjes waarin een groentesoort of een fruitsoort bezongen wordt. En dat heeft een beetje met de periode te maken. De zomerperiode is qua journalistiek hoogstandjes vaak een beetje komkommertijd, zo wordt dat genoemd. Nou gebeurt er meer dan genoeg, laten we dat vooropstellen. Maar dat is een beetje vakjargon. Oh, het is komkommertijd.
2: Ja.
0: Gisteren bij ons, in één keer, ik weet het niet meer zo uit mijn hoofd, maar ja, was het niet de A37?
2: Ja, op de A37 bij Nieuwlanden is gistermiddag een vrachtwagen een lading wortels verloren. Nou, ja. Je kunt je een beetje voorstellen hoe dat eruit heeft gezien.
0: Ja.
2: Het was één grote oranje drek eigenlijk op het wegdek daar.
0: Ja.
2: Ik las het artikel bij ons op de website en er stond van creatief van de redacteur die zei dat ze daar pintjes hadden gezweet om het allemaal op te ruimen.
0: Ja,
2: dat vind ik goed.
0: Wat dachten wij? Hey, komkommers en pintjes. Wij gaan vandaag gewoon in de slingerplaat op zoek naar liedjes waarin een groente of een fruitsoort bezongen wordt. Nou, dat hebben we geweten, want we worden echt overspoeld met reacties. En Agnes was de eerste. En altijd als je als eerste je liedje doorgeeft, dan mag je ook een letter kiezen op het grote rad. Want we hebben 26 plekjes te vergeven. En de A is nu al bezet, want Agnes gaf André van Duin met grote bloemkolen door. En die kwam later ook nog veelvuldig binnen. Dus die zetten we sowieso op het rad onder de letter A. Maar mocht je nu luisteren en denken, oh, maar ik weet ook wel

0: telefoontje. 0592 3311 88. Kom maar door. Goedemiddag met Roek.
1: Heine Hut, goedemiddag in Haldenwijk.
0: Hallo meneer Hut, hoe maakt u het?
1: Heel goed, mooi weer. Wat willen mensen nog meer?
0: Nou, onderweg hoor ik, of niet?
1: Ja, ik ben onderweg. Hé, hey, ik weet of er een band, de band Grapefruit.
0: Grapefruit, ja zeker. Doen we dat ook? Ja, wel hè?
2: Ja, grapefruit toch?
0: Ja,
2: ja dat is toch gewoon een fruitsoort?
0: Nee, maar qua band ja, bedoel ik, wordt niet bijzonder.
2: Oh, zo. Ja, nee, vind ik wel goedgekeurd.
0: Heb je een favoriet dan, Heine?
1: Nee, dat was Grapefruit Deep Water van Grapefruit.
0: Oh ja.
1: Jij bedoelt het nummer was voor favoriet nummer, hè?
0: Ja.
1: Ja, Deep Water van Grapefruit.
0: Lekker, zet ik erbij. Dankjewel, Heine. Goeie reis nog.
1: Doei, doei, doei.
0: Ja, hele verschillende suggesties krijgen we binnen. Want Jarino dacht bijvoorbeeld aan deze.
3: Jij komt niet aan mijn komkommetje. Ja, jij blijft van mijn snijboon af. Jij
4: ja, komt niet aan ja, die is leuk, mijn komkommetje.
0: Ik moet er ook altijd aan denken. Als we het over komkommers hebben, dan die moet erop. Vind je niet?
2: Harma, die kwam eentje die zeker ook niet mag ontbreken. Namelijk deze van Daniel Loos.
5: Er komt best veel appels aan. Er komt best veel appels aan. Zoeden we de appelmoes doorheen die gaan.
0: Ja, die zetten we erbij. Maar deze ook, want die komt zo vaak binnen. En zo krijg je weer een heel gevarieerd rat.
2: Ja, mooi hè? Ja, Strawberry Fields Forever van de Beatles. Ja, Nina, die kwam met de goede muzieksmaak. Die kwam met deze van Harry.

0: lawaai.
1: Ali en Jolanda, en ik vergeet heel veel namen, die kwamen met dit liedje. Dus ik zei het al, een gevarieerd rad. Nou, als we deze naast Harry Styles zetten, dan komen we er wel.
2: Is nog nooit vertoond op de radio, denk ik, die twee naast elkaar. Lorenzo, we hadden hem al even aan de lijn. Hij en vele anderen kwamen met deze van de Boswachters.
3: En de baas zei ja, ik heb geen bananen.
1: Gaat voor deze.

0: sunscreen aan.
1: Verfrissend, hè?
0: Nog eentje om het af te leren?
1: Ja, die van Honey, die kwam met Ede Staal en Mien Toentje.
2: Mien Wijk schilde boon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed naar binnen.
1: Ja, de hele schijf van vijf komt vandaag voorbij in de slingerplaat, hè?
0: Ja, en de telefoon blijft maar gaan. En de app zie ik ook allemaal suggesties binnenkomen. We hebben genoeg, hè? Zullen we de lijnen sluiten bij deze?
1: Ja, het is, we kunnen wel drie alfabetten, geen woord denk ik, alfabetjes vullen met liedjes. Ja.
0: Ja, wij sluiten de lijnen. Dank voor alle suggesties. Wij gaan 26 liedjes uitzoeken. En dat doen we zo gevarieerd mogelijk, zodat we... Ja, ons laten verrassen wat dan het eindliedje wordt even voor tweeën. Dank voor alle suggesties die al zijn binnengekomen. Dit is Sister Fletch voor nu. Well.

0: All American Girls van Sister Sledge.
1: De slingerplaat.
2: Ja, het maakt niet uit wat jij zo meteen draait, Ruben. Het wordt sowieso een leuk liedje.
3: Ja, dat is zekerheid. De hopen binnengekomen. We hebben ze allemaal aan een letter geplakt. Tenminste, het waren meer dan 26 inzendingen, kan ik zeggen. Dus we hebben een selectie moeten maken. We hebben ons best gedaan om dat een beetje bij te houden, Anouk. En het alfabet draait zich af. En dan zie ik hier de letter A. Oeh, dan moet ik even kijken. Dat was het liedje dat was doorgebeld door Agnes, hè? Die van André van Duin, een grote bloemkolen.
2: Ja. Zet jij hem in?
3: Ja, hoe gaat hij ook alweer? Oh, jongens, even kijken.
2: Een hele grote bloemkolen. Nee, maar die heb ik niet hier.
3: Heb je die niet?
2: Oh, staan.
3: En we dat meen je niet?
2: Ja.
3: Ja, dan kan ik even zo doen. Dan krijg ik ruzie met Agnes. Maar ik denk dat ik even kijken. Ja, dit is wel een beetje tegen de spelregels. Maar ja, als jij hem niet kunt draaien, ja, dan hebben we kunnen hem moeilijk zelf gaan zingen. Dat lijkt me ook niet handig. De D kom ik dan op uit. Ja, om zijn een beetje de regels vandaan.
2: Agnes, als je nu luistert, ik ga hem voor je opzoeken. Ik ga hem echt voor je opzoeken, maar ik heb hem dus nu niet zo 1, 2, 3... ja, is mijn schuld hoor, klaarstaan. Dus je houdt hem voor mij te goed. Ik zie de letter D.
3: Ja, dat is
2: en dat is dan wel de suggestie die meerdere keren is binnengekomen. Een lekkere klassieker.
1: De slingerplaat.
2: Ja, die kan ik wel wegdraaien. Dat zijn de aardbeien. Strawberry Fields Forever van de Beatles. Agnes, hij komt eraan hoor, echt.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk24.nl.
1: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie

die uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangers

0: gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag met Anouk.

terecht. En Agnes die had deze doorgegeven. En dus hebben we toch nog gevonden. André van Duin met hele grote bloemkolen. Dank voor alle suggesties weer die binnen zijn gekomen. Het is echt een waar feestje om al die liedjes dan te mogen ontdekken. Het liedjes over groenten en fruit, daar waren we vandaag naar op zoek. Morgen weer een nieuw thema rondom de slingerplaat. Gaan we weer wat leuks bedenken. Het is 2:05. Fijn dat je luistert naar Radio Drenthe. Zometeen gaan we weer prijzen weggeven, want hij staat al te shinen daar in de hoek. Dat is geen goed Drenthe, maar je snapt het. Te glimmen in ieder geval, met al die balletjes erin. De grote tombola van RTV Drenthe. Tientje of tombola gaan we zo spelen. Nou ja, en jij maakt kans op een prijs zometeen.

0: eens een keer wat mee. Lange titels. Als slingerplaat, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, spreek deze maar eens even vlekloos uit, Anouk.
0: Ga ik niet doen.
2: Vriendje of tombola.
0: Want het is hoogste tijd om prijzen weg te geven. Man, wat de dikke prijzen zijn er vandaag al uitgegaan.
1: Ja, een dinerbon voor een restaurant in Zuid-Laren. En een horloge uit mijn hoofd.
0: Ja, dat zijn onder andere prijzen die te winnen zijn hier bij Tientje of Tombola. De Tombola is gevuld met grote prijzen, maar ook met wat kleinere prijzen. Er zitten ook sleutelhangers in en stickerpakketten. En nou ja, weet ik veel wat nog meer, allemaal kleinere prijzen. Maar ook leuk om te hebben.
1: Absoluut, absoluut. Ja, ja, wat zou ik ook zeggen bij een gemiddelde reclame over beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Hè?
0: En die grote hoofdprijs zit er ook nog in. Hè?
1: Dat is waar, de helikoptervlucht.
0: Ja, wil jij daar kans op maken? Doe dan nu even je radio wat harder. En pak de telefoon om zometeen 0592-3311 te bellen als je het antwoord door wil geven. Want dan maak je dus kans op een van die prijzen. Of je kiest voor zekerheid en je zegt, ja dag, ik weet niet wat eruit komt. Maak mij maar een tientje over. Dat kan natuurlijk ook.
1: Kan ook. Is wel het minst populaire antwoord.
0: Maar mag ook, hè?
1: Mag ook,
0: eigen
1: zeker.
0: Keuze.
1: Ja.
0: Jij hebt de vraag voor je neus. Zullen we maar lanceren?
1: Ja, de instapvraag, zoals we die noemen. Een van de mooiste dorpjes in Drenthe is misschien wel Oude Molen. Natuurlijk staat er ook een Oude Molen in Oude Molen. Maar hoe heet die molen?
0: Als je dat weet, kan je nu bellen. 0592 33 11 88.

0: The Eagles and Take It Easy. En met dit weer moet je het ook een beetje rustig aandoen, hè? Even kijken of Michel dat ook doet. Goedemiddag, Michel.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, maak jij je ook niet te druk vandaag?
1: Nee, het is veel te warm om druk te maken.
0: Vind ik ook. Wat doe je dan de hele dag?
1: Ik ben een beetje mijn Pokémon-kaarten aan het sorteren.
0: Oh joh, verzamel je Pokémon-kaarten?
1: Ja, een beetje groot standaard, gewoon goedkope kaartjes.
0: En dat is een hele wereld op zich, toch? Dat verzamelen van...
1: Ja, er zijn heel veel beurzen en zo waar je heen kan en je kunt van alles verzamelen. Maar er zijn ook hele dure kaarten bij, dat is ook wel iets.
0: En hoeveel heb jij er?
1: Ik heb heel veel kaarten, maar dat zijn allemaal kaarten van 2, 3 cent, denk ik. Ik denk een stuk of 8 à 10.000 heb.
0: Oh nee! Ja, die zijn allemaal door je handen gegaan. Ja. Oh, dat is niet normaal meer, joh. Wanneer ben je ermee begonnen dan, met het verzamelen van Pokémon kaarten?
1: Ik heb een poosje na van licht, heeft mijn broer toen alles overgenomen. En ik ben nu sinds 2016 of 2017 weer mee begonnen.
0: Ja, maar je gaat wel naar die beurzen ook en zo?
1: Ja, heel af en toe, maar ik koop bijna nooit wat.
0: Maar je krijgt nog wel steeds nieuwe?
1: Nee, eigenlijk niet meer. Ik heb nu gewoon verzameling die ik nodig ben. En voor de rest, ik kijk een beetje, maar ik koop niet zoveel meer.
0: Oh, heb je ook een favoriete kaart?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Ik heb er meerdere, dus...
0: Oh ja? Ik had geen idee. Voor mij zijn ze gewoon allemaal bont en geel. Maar dan bagatelliseer ik het waarschijnlijk.
1: De meeste zijn geel, de anderen zijn rood, de anderen zijn groen. Dus allemaal verschillende kleuren.
0: Ik heb er helemaal geen verstand van.
2: Nee, voor zover ik wist, inderdaad zijn de Pokémon-kaarten inderdaad wat je zegt. Blauw met geel, en dat is het wel.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar dat is dus niet zo.
0: Okay. Wat, je zegt een paar cent. Maar wat is jouw duurste kaart dan?
1: Oh, ik denk misschien een eurotje of 30 of zo, 40. Ik ben niet zo van de hele dure kaarten.
0: Nou, dat vind ik al best wel aan de prijs.
2: Voor een stukje karton?
1: Ja, ja. De duurste kaarten die is laatst verkocht voor $14 miljoen of zo, volgens mij. Dus,
0: jij deed niet mee met die veiling.
1: Nee.
0: Ach, joh. Hey Michel, jij luisterde naar Radio Drenthe, of had je TV Drenthe erbij aanstaan?
1: Nee, RTV Drenthe.
0: RTV Drenthe, ja, Radio Drenthe. Daar hoorde jij Ruben een vraag stellen. Een van de mooiste dorpjes in Drenthe is misschien wel Oude Molen. Oh, ik heb helemaal niet gevraagd waar jij vandaan komt.
1: Buinenveen,
0: ook mooi. Maar Oude Molen is ook prachtig. Daar staat ook een Oude Molen. Hoe heet die Oude Molen?
1: De Zwaanwiel.
0: Wist jij dat, Michel?
1: Mijn vader die vertelde mij dat. En mijn vader zei, je moet bellen.
0: Ja, nou hartstikke goed.
1: En mijn vader kwam er niet doorheen. Dus,
0: Nou, jij wel. Dat heb je goed gedaan, joh. Jij hebt al prijs. Ik kan nu zeggen, we maken een tientje naar je over. Of je zegt, laat Ruben maar een slinger aan die tombola geven. En dan ga ik eens even kijken wat voor prijs eruit rolt.
1: We gaan gewoon voor de gok. We gaan voor de tombola.
0: Ja, dat hoopte jij al, hè, Ruben?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dan gaat Ruben nu van zijn plekje en dan gaat hij naar de tombola staan. Of bij de tombola staan. Dan heb je een andere microfoon voor nodig. Ja, die heb je inmiddels ook,
2: zeker,
0: hè?
2: Zeker, die heb ik ook. Het is ongekend. We gaan hartstikke goed. Nou, daar komt hij. Geel met oranje. Ik weet niet of je een Pokémon-kaart hebt in die kleur. Doet er ook niet toe. Het balletje is wel die kleur. Oh nee, hij is helemaal rood. Sorry. Mooi. RTV Drenthe rood. Wat zit daar dan in? Nou, gaan we hoor. Een paar prachtige... Oh nee, een koekblik. Ja, sorry. Er passen ongetwijfeld ook wel een paar Pokémon-kaarten in.
0: Dat denk ik ook wel. Ja, ik ook. Oh man, fantastisch. Hey, blijf even aan de lijn. Je hebt dus dat mooie, echte, unieke RTV Drenthe koekjesblik gewonnen. Ja. Ga je dat delen met je vader? Of ga je hem inderdaad voor je eigen persoonlijke verzameling?
1: Nee, met mijn vader samen.
0: Oh, goed zo. Nou, gefeliciteerd en heb nog een fijne dag dan. Groetjes daar in Buinenveen. Doei!

Leo Moorman met zijn plattelandsgevoel. Michel Oltens uit Buinerveen. Ik zat gewoon een beetje RTV Drenthe te luisteren en dacht, hey, ik doe mee met Tientje op Tombola en won een prachtige, unieke RTV Drenthe koekjesblik. Vanmiddag spelen we het nog een keer bij René.

0: Van How Do You Do. Bijna 2:30. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
0: Drie geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ruben Koren.
6: Goedemiddag. De gevolgen van de natuurbrand.

0: in Noord-Limburg zijn ook in Drenthe merkbaar. De veiligheidsregio Drenthe krijgt vanuit de hele provincie meldingen van een brandlucht. Je hoort Louis Snippen van de veiligheidsregio Drenthe over die brand in Limburg.
1: En ja, de brand is natuurlijk heel intens en die duurt al best wel lang. En die is ook op dit moment nog niet klaar. Dus ja, dan op een gegeven moment bereikt de rook ons hier.
0: Ja, het gaat dus om rook die vanuit Limburg over Drenthe waait. De VRD roept mensen op alleen 112 te bellen als ze daadwerkelijk een brandhaard of heel veel rook zien. Niet alleen bij het ruiken van rook. Vanuit Drenthe is er ook materieel naar Limburg gestuurd om daar te helpen met het bestrijden van die natuurbrand.
1: Er komt een verzoek vanuit voorbijstand vanuit Limburg in dit geval. En op dat moment hebben we gekeken van oké, wat kunnen wij daar doen om daar te helpen? Kijk, want wij zijn natuurlijk ook beperkt in onze middelen. Dus ze vroegen om een peloton, dat zijn twee tankautospuiten die speciaal gemaakt zijn voor natuurbrandbestrijding. En we hebben met de Friese collega's afgesproken dat we dus allebei twee voertuigen die kant op sturen om ook te zorgen dat we hier nog in elk geval voldoende overhouden.
0: Alles Louis Snippen van de veiligheidsregio Drenthe. Tegen een 60-jarige man uit Coevorden is door het Openbaar Ministerie 5 jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van verkrachting, het maken en bezitten van kinderporno, sekschatten met minderjarigen en het aandringen op seksafspraken. De zaak kwam begin vorig jaar aan het licht toen een moeder op de telefoon van haar 16-jarige zoon talloze seksueel getinte berichten vond. Zij stapte daarop vervolgens naar de politie. Het OM stelt nu dat de jongen vanaf zijn 16e langere tijd seksueel is misbruikt. Enkele weken nadat de moeder naar de politie stapte, werd de man uit Coevorden aangehouden. Op zijn telefoon vond de politie vervolgens ook seksueel getinte gesprekken met een 15-jarige jongen. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. En de bioscoop in Hoogeveen heeft een nieuwe exploitant. Luxor Cinema's wordt de nieuwe beheerder. In januari werd bekend dat de huidige exploitant VU uit Hoogeveen vertrekt. Vanaf 23 augustus is de bioscoop tijdelijk gesloten en wordt het omgebouwd. Vanaf half september gaat de bioscoop opnieuw open. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en op rtvdrenthe.nl.
2: Ruben, dankjewel. Het weer nog, Rita Spannenburg.
3: Het is vanmiddag vooral zonnig en bij weinig wind is het overal tropisch warm, met maxima van 33 of 34 graden. Het voelt daarbij tamelijk broeierig aan en vanavond en vannacht kan er daarna een bui passeren. En vanavond kan het een bui zijn met onweer, hagel en windstoten. En vannacht zal het een gewone regenbui zijn.
4: Ja, wandelen en fietsen in het Vochtelowe Veen is anders dan anders deze dagen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Anouk in de middag.

0: december spelen we het weer.
1: Vind je op Tombola?
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht. Boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of Tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: chocolates and everyone's a winner. Als je dit hoort, dan weet je dat ik het over de natuur ga hebben. Dit is de bumper van Roeg. Ga je de komende tijd namelijk wandelen of fietsen in het Vochteloerveen, dan zie je dat de werkzaamheden weer zijn begonnen. Op meerdere plekken in het gebied is na een rustperiode van een half jaar het werk weer opgepakt met als doel herstel van het bijzondere natuurgebied. En iemand die daar alles over weet is Hanneke. Hanneke Wijnja, boswachter bij Natuurmonumenten. En ik heb Hanneke nu aan de telefoon. Goedemiddag, Hanneke.
1: Goedemiddag.
0: Wat voor werkzaamheden zijn dat? Wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, we zijn al enkele jaren bezig in het Vochteloerveen om de natuur te herstellen. Het Vochteloerveen is een groot hoogveengebied. En een van de belangrijkste dingen voor een hoogveengebied is regenwater. Het moet nat blijven. Eigenlijk constant een beetje gemiddeld dezelfde water, het waterpeil. Dat is belangrijk. Maar wat gebeurde er nou? Het water liep weg. En het veen verdroogde. Dus we zijn bezig met te zorgen dat we dat water vast kunnen houden. En dat doen we door het aanleggen en het herstellen van de kades in het gebied.
0: Wat doe je daarmee dan?
1: Die kades, dat zijn eigenlijk, kades die waren van hout. En die lagen door heel het gebied. En daarmee hielden wij het water binnen het gebied. Die houten kades, die waren eigenlijk kapot en die lekten. En die kades worden nu hersteld. En dat doen we nu door er zand en leem op te gooien. En dat blijft veel langer goed. En zorgen we dat het duurzaam behouden blijft, het Vochteloerveen.
0: Werkt het al?
1: Het werkt, nou, en dat is het hele mooie. Want we zitten natuurlijk nu midden in een hele droge periode. Mm-hmm. En we zien op de plekken waar we de kades al hersteld hebben, dat het werkt.

0: dat die gebieden nog best behoorlijk nat zijn.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, dat is heel. Ja, het is natuurlijk helemaal niet goed dat het zo droog is. Maar het is wel hoopvol om te zien dat het
1: lekt. Dat dit wel effectief is, inderdaad.
0: Ja,
1: en hoe lang is dit dan voordat je dit allemaal veranderd hebt?
0: Nou, we zijn er waarschijnlijk wel tot 2030 nog mee bezig.
1: Oh joh.
0: Ja, dat duurt. Het is een groot gebied. Het gaat om ruim 60 kilometer aan kades. En daarnaast doen we nog andere dingen. Doen we tegelijkertijd, we herstellen de heide op verschillende gebieden. En zo zijn we nog met andere werkzaamheden bezig. Maar die natuurherstelwerkzaamheden, dat duurt nog jaren.
1: Maar dat heeft nu een half jaar stilgelegen.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, eerst vanwege het broedseizoen. Vanaf maart start het broedseizoen. En aansluitend hadden we de zomervakantie met de bouwvak. En nu de bouwvak, althans in de regio Noord, volgende week weer voorbij is, kunnen wij ook weer starten met de werkzaamheden.
1: Ah, en daar vinden we als recreant ook een hinder van?
0: Nee, je ondervindt er niet veel hinder van. Misschien dat je wat horizonvervuiling meemaakt. Want ja, je ziet natuurlijk overal tranen en vrachtwagens. Dus ja, dat hoort eigenlijk natuurlijk niet thuis in een gebied waarvan je verwacht dat het uitgestrekt en leeg en rustig is.
1: Ja.
0: Dus in die zin kun je er hinder van ondervinden. Maar het gebied is heel goed toegankelijk op de fiets, wandelend. Dus je kunt er wel gewoon heerlijk recreëren.
1: Oh, mooi. Dus alle wandelroutes en fietsroutes en zo zijn ondanks de werkzaamheden gewoon begaanbaar?
0: Over het algemeen wel. En op die enkele plek waar dat niet zo is, daar hebben we heel duidelijk aangegeven hoe je even om kunt lopen.
1: Ja. Nou, ben je boswachter bij Natuurmonumenten. Jullie organiseren daar ook van alles, hè? Excursies en nog weer nieuwe wandelroutes. Wat is er nu allemaal te doen?
0: We hebben een kalender met excursies erop. We hebben iedere, en dat is misschien wel voor de echte veenbeleving, hebben wij iedere eerste weekend van de maand bieden wij een veenexcursie aan. Dan ga je met een gids, ga je een wandeling maken door het gebied en ga je echt het veenmos voelen en op zoek naar typische veensoorten. Dus dan krijg je echt een hele goede indruk van wat is hoogveen nou en wat is er nou zo bijzonder aan dit gebied. Dus dat is ieder eerste weekend van de maand. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld over 2 weken, 15 augustus, hebben we ook nog een wandeling. Die gaat wat meer over de cultuurhistorie, over de geschiedenis van het Vochtloveen, maar ook van Veenhuizen, het dorp, wat eigenlijk heel erg nauw verbonden is met het natuurgebied. En we hebben straks nog fietstochten in september door het Vochtloveen. Daar kun je ook aan deelnemen. Later in oktober nog vogelexcursie. Dus we bieden verschillende types excursies.
1: Ja, heel veel te doen inderdaad. Ja. En dan moet ik me daarvoor inschrijven? Kan dat via de site of zo? Of kan ik gewoon dan op momenten aankomen?
0: We willen graag dat je je inschrijft. Dan weten wij ook hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. Mm-hmm. En dat kan via de website natuurmonumenten.nl. En ga dan even /Vochtloveen. Dus zoek even heel specifiek op Vochtloveen. En dan kom je wel op de pagina. En daar staat dan ook de agenda op.
1: Hartstikke goed.
0: En dan wijst het zichzelf wel.
1: Helemaal goed. Hanneke, dankjewel.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
7: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt.

met Lambert Metselaar. Het programma Muziek van Vinyl. Veel plaatjes, weinig praatjes.

Ja mensen, een hele goede middag. We zijn er weer. Terug van vakantie, de Platenruiter via Radio Arunze. Met het programma Muziek van Vinyl. En we gaan er weer 2 uurtjes muziek van maken. Hè? Dus mensen, dit is de Platenruiter met Muziek van Vinyl via Radio Arunze. En hier komen een paar mooie plaatjes aan. Hè?

Dus mensen, dat is de platenruiter via Radio Arnhunze. Met het programma Muziek van Vinyl. Op de dinsdagmiddag. Iedere dinsdagmiddag van 3 tot 5. Muziek van Vinyl bij de platenruiter. En die komen ze aan, hè. Alles van Vinyl.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Ja, goed mensen, je luistert nog steeds naar de platenruiter via Arunzen. En ik hoop dat het goed is. Voor de liefhebbers gaan we nu een half uurtje Engelstalig draaien. Dus we gaan nu een half uurtje Engelstalig draaien voor de liefhebbers. En ik hoop dat het ook helemaal goed is. Hè? Ik heb een paar mooie nummers gezegd, dacht ik. Dus je komt nu een paar Engelstalige plaatjes via Radio Arunzen. Met de platenruiter van Muziek van Vinyl. Goedemiddag.

Dus mensen, u luisteren nog steeds naar de platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het steeds helemaal goed is. We draaien hem een half uurtje Engelstalig. En ik hoop dat het ook helemaal goed is.

Ja, ik ben er nog. Sowo, mevrouw Metselaar, mijn eigen vrouw dus, die wil graag een plaat horen van de Rolling Stones, van de nieuwste LP van de Rolling Stones. Komt er nou een man, hè?

Ja, mensen, we zijn er weer aan het einde van het eerste uur. We gaan er zo even uit voor de broodnodige reclame en het nieuws. En dan zijn we na 4 uur zijn we er weer met nog een uurtje muziek. Hè? Dus dit is nog steeds de plaat eruit. Dus ik zou zeggen, blijft aan uw toestel.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Naarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

hoor mensen, we zijn er weer. We gaan nog een half uurtje Duitsstalige muziek draaien. Ik ben vast ook liefhebbers voor, dus een half uurtje Duitsstalig. Ook mooie muziek, jongens, en blijf luisteren. Hè. Dit is nog steeds de Platenruiter via Anunzen met muziek van de Vinyl.

Ja mensen, we zijn alweer bij het laatste half uurtje aangekomen. Dus nog een half uurtje Nederlandstalig gewoon naar hem draaien. We draaien nog een half uurtje Nederlandstalig en dan is het weer gebeurd voor deze week. Hè? Dus er komt nog een half uurtje Nederlandstalige muziek via De Platenruiter met Radio Arunze. Met muziek van vinyl en alles vanaf vinyl wordt gedraaid hier. Hè? Een beetje in kromme zin volgens mij, maar ik bedoel in ieder geval wel goed. Hier komt een half uurtje Nederlandstalige muziek van vinyl.

31 juli 1964 stortte tussen de bomen van Nashville in Tennessee een vliegtuig neer. Dit droeve vliegongeluk maakt een einde aan het leven van ons aller Jim Reeves. Gentleman Jim was ons idool met zijn diepe warme stem. Een van zijn grote successen was

Jim, we houden van je love songs, waar we zo lang naar mochten luisteren. Want we weten dat je het verleden beleefde in ieder aangrijpend lied. Jij gaf zoveel gevoel aan je woorden in jouw eigen, dromerige stijl.

Ook vergat je de eenzamen niet, die er zoveel zijn. Jij bracht vreugde in hun leven op jouw eigen rustige manier. Je riep herinneringen op aan onze dierbare vrienden die ver van ons zijn. Je zong van die avond.

over je heen gaan. Er was voor ons zelfs geen tijd voor een afscheid. En toen het droeve nieuws bekend werd, was menig hart gebroken. Opgewekt nam je afscheid van je vrouw en kinderen om te gaan zingen voor velen. Voor jou alleen zingen we een goodbye, vriend, met de woorden die jij al

Ja mensen, dit was hem weer voor vandaag. Dit was de Platenreuter met muziek van vinyl via Radio Arnhemse. En ik hoop dat hij nagenoegen was. Volgende week zijn we er weer met weer.

stapelt je nieuwe platen, hè? Of oude platen. In ieder geval andere platen. Dus mensen, tot volgende week zou ik zeggen. Dan zijn we er weer. Met goed weer. En anders ook. Het is hier nou warm genoeg trouwens. Mensen, ik zou zeggen, tot volgende week. Ik ga de band verlaten. En het is goed geweest voor deze week. Ik hoop dat hem daar genoegen was, hè? Dit was de platenruiter via Radio Arnhem met het programma Muziek van Vinyl. Tot de volgende week, zou ik zeggen.

Dus mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week dinsdag van 3 tot 5 zijn wij er weer met muziek van vinyl. Dit was De Platenruiter. Goedemiddag.

0: A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek.

0: via omroepmaat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Abamba!

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
2: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
1: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is.

0: Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
1: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
0: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was

0: 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brand heel moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte.

0: Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
1: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
0: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd.

0: geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld.

0: door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Dieren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: levitating. Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.